ik ben Mario Kwaitaal. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama Bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Afrojack en Gil Glaze. Align.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de provinciale statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt $500.000 voor noodhulp. Het weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadot-koningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. Het weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het nieuws op Slam.

muziek ontdek je op Slam. Robin Schulz en Watermat. Take it slow.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Mona Keizer wil in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keizer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Bij het station van de Franse stad Cannes in het noordwesten is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou boos in zijn auto zijn gestapt na een ruzie in een café. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden en komt uit Rusland. De politie gaat niet uit van terreur. En de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel. Dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Alicia, een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel en controle op snelheid. Die check je zelf in de Flitsmeister-app.
3: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
5: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
6: Kippie.
7: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: Slam. Marijn Oosterveen.
2: En een hele goedemorgen. De nieuwste Armin van Buuren en Sasha Everlasting komt eraan. Ook Alice DJ met Better Off.

0: Het is DJ Better Off Alone.
1: Marijn Oosterveen.
0: Bij Slam, zo'n house in de pauze top aan de kop van deze show. Vandaag ook tussen 12 en 2 weer een nieuwe editie. Morgen de Slam Mix Marathon en daarvoor maken we later deze ochtend de line-up bekend. En die is wederom groots. Post versturen, een brief versturen, kan volgend jaar een stuk duurder worden. PostNL mag de tarieven in 2027 namelijk met bijna 13% verhogen. En dat zou de grootste verhoging zijn in 3 jaar. Het betekent niet automatisch dat een postzegel straks echt 13% duurder wordt. Want de overheid heeft alleen nog maar besloten dat het mag. Maar of PostNL het gaat doen, dat weten we niet. Maar dat kunnen we allemaal zelf wel invullen. Dat gaan ze doen. Dus een brief versturen is op dit moment onbetaalbaar. Of hij dan op de juiste datum aankomt, is ook al de vraag. En dat wordt dus volgend jaar waarschijnlijk 13% duurder. Dus dat gaat hartstikke goed daar bij PostNL. Ik heb zelf ooit op een blauwe maandag post bezorgd. En er was één huis, dat zal ik nooit vergeten. Dat is wel, ja, bijzonder. Bij één huis zat een hond in de tuin. Dus ik zie een man ook in de tuin zitten en ik vraag aan die man, bijt uw hond? Dus die man zegt nee, waarop ik de tuin inloop. Nou, die hond werd gelijk helemaal gek. Uiteindelijk werd ik keihard gebeten in mijn been. Waarop ik tegen die man zeg, ik dacht dat uw hond niet beet. Waarop die man zegt, ja, dat klopt. Maar deze hond is van mijn broer. Een hele goedemorgen, Slam. Het begint prima vandaag. 29 graden, maar...
1: Dit is Slam.
0: Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. Overigens deze ochtend in het zuiden van Nederland ook kans op regen en een klap onweer.

0: 24K Golden. Ian Dior, Mood bij Slam. In mijn glazen bol zie ik deze ochtend een redelijk rustige ochtendspits voor de donderdag. Maar het wordt wel de drukste van de week. Maar voor een donderdag valt het alles mee deze ochtend op de Nederlandse wegen. Voorzie ik in mijn glazen bol. Aantal vertragingen is wel de drukste spits van deze week. Deze week hebben we nog niet echt een supergrote spits gehad. Volgende week wordt het gewoon weer ellende. Dat laatste kwartaal van het jaar, dat wordt altijd het heftigst. Qua files en spitsen, dus bereid je er vast op voor. Opvallend, na flessen en blikjes willen afvalbedrijven nu ook statiegeld op batterijen. Statiegeld op batterijen? Nou, waarom dat dan? Nou, de reden is simpel. Heel veel mensen gooien batterijen gewoon in de vuilnisbak. Vorig jaar belanden er maar liefst 100 miljoen batterijen bij het gewone huishoudelijke afval. En dat is gevaarlijk, want batterijen kunnen brand veroorzaken. Zo waren er deze week opnieuw branden bij een afvalverwerker in Os, veroorzaakt door een batterij die tussen het afval zat. Dat wordt dan of geplet of verhit en dat explodeert dan. En dat zorgt dan voor, gevaarlijke situaties. Afvalbedrijven zeggen daarom, voorlichting werkt blijkbaar niet genoeg meer. Iedereen weet wel dat je dat naar een recyclebak moet brengen in de supermarkt. En ze willen daarom drastische maatregelen. En een van die maatregelen dus statiegeld. Met statiegeld hopen ze dat mensen hun batterijen dus wel gaan inleveren, zodat ze veilig gerecycled kunnen worden. En van batterijen die je inlevert, kunnen mensen letterlijk weer fietsen maken. Tegenwoordig. Ze kunnen echt alles met die batterijen. Dat wordt eigenlijk voor... Ik weet bijna zeker dat voor meer dan 80% wordt het gerecycled. En daarom willen afvalverwerkers statiegeld. En hoe dat statiegeld er dan precies uitkomt te zien op die batterijen, dat is aan de politiek. Dan moet de politiek nog bepalen. De politiek moet er überhaupt nog akkoord op geven. Maar dat zien we dan wel weer. Hè. Als dit er dan doorheen gaat komen, de politiek kennende, dan zal dit pas op z'n vroegst maart 2050 zijn. Ik denk niet eerder hoor. Statiegeld op batterij. Het zit er dus misschien aan te komen. In ieder geval als het aan de afvalrecyclingsbranche ligt. Zo meteen muziek van Medusa, Bad Memories komt eraan. En dit is de nieuwste Armin van Buuren.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Fisher en Florence Armin. What a life.
1: Nieuw.
2: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: Snoop Dogg, Pharrell Williams, Drop It Like It's Hot by Slam. Met zometeen, toch wel bijzonder nieuws. Een aantal weken geleden natuurlijk die zonsverduistering. Die 80% zonsverduistering. Er staat ons morgen nog iets bijzonders te gebeuren op astrologisch niveau. Wat het is, je hoort het zometeen. En hoe laat je klaar moet gaan zitten met je eclipsebril. Ook dat hoor je zometeen. En ook Silva Bumpa komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Hebben! Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
8: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantie lief je misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
9: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
17: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Ja, maar met alle respect, is niet even iets leuks wat je op een feestje vertelt. Zo'n kringverjaardag, dat iemand dan vraagt waar werk je, dat je dan de Belastingdienst moet zeggen. Een hele goede morgen. Het is bijna 1 minuut voor 6:30, het weerbericht van Weer Online. Vooral in het zuiden is een regen- of onweersbui mogelijk deze ochtend. Vanmiddag is het droog, zonnig, rond de 28 graden. Vanavond valt er veel regen, gaat het onweren en is er hagel mogelijk. Bereid je voor, het einde van de wereld is nabij. Dan de wegen over het Flitsmeister. 2 vertragingen, totale lengte van 7 kilometer. Het valt dus nog alles mee deze donderdagochtend. Een vertraging op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen de Hoogt en Batadorp. Een minuut of 10, 3 kilometer file daar. En op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Rozenburg Centrum en de havens 5500/Merwedeweg. Een minuut of 20, 4 kilometer file daar. 7 controles gemeld op snelheid en die check je allemaal in de Flitsmeister-app. Alissa Hippen met het laatste nieuws. Alissa, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: Hey.
0: De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door het instorten van een gletsjer. Nog steeds worden honderden mensen vermist. Het aantal doden staat nu op ongeveer 160. De politie moet steeds meer zaken laten liggen omdat ze het te druk hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Vorig jaar werden ruim 67.000 zaken gestopt. Ongeveer 2,5 keer zoveel als 6 jaar geleden. In het Franse stadje Cannes in Normandië is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. De bestuurder was in zijn auto gestapt na een ruzie en vechtpartij in een café in de buurt. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
21: Dankjewel, Lisa.
12: Marijn Oosterveen.
21: Waarom moet je morgenavond klaarzitten voor wederom een soort zonsverduisteringsachtig ding? Je hoort het zo.

Hebben alle slimluisteraars ook last van? Waarom kan ik die radio niet uitzetten? Omdat het slim is, met de beste muziek voor jouw ochtend. Swedish House Mafia zometeen, Shinjuku komt eraan. Bruno Mars, de nieuwste Oliver Heldens. En om maar niet te beginnen over de muziek die wij gaan draaien in de Slim Ochtendshow, want dat is ook mega. Groot nieuws voor mensen die fan waren van de zonsverduistering. Ik denk eigenlijk iedereen die een eclipsbrilletje had, want het was leuk om te zien. Die eclipse, wat was het, 2-3 weken geleden. Mooi om te zien, hè? Een astrologische verschijnsel wat slechts eens in de tientallen jaren voorkomt. Dus dat was magisch om te zien. En goed nieuws voor die mensen, want het zijpelde net al even door. Ik versprak me, ik noemde het woord maansverduistering al, maar die zit er dus aan te komen. Een gedeeltelijke maansverduistering. Morgenavond, of morgen s'nachts eigenlijk. 3:30 s'nachts, met een hoogtepunt om 6:15. En dan, dan zie je dus een maansverduistering. Een maansverduistering ontstaat wanneer de aarde precies tussen de zon en de maan staat. Dus dan staat ze staan van elkaar af en dan staat de aarde er precies tussen. Dus de aarde gooit dan als het ware een soort van schaduw op de maan. Maar liefst 93% van de maan verdwijnt in de schaduw van de aarde. Er blijft dus maar een klein maantje over. En het mooiste aan dit hele fenomeen is, je hebt geen eclipsbril nodig om dit te zien. Want je kunt gewoon naar de maan kijken zonder eclipsbril. Dus dat is wel magisch. Wil je kijken, let dan op. De maan staat vrij laag aan de zuidwestelijke horizon. Dus als er bomen, gebouwen of wolken in de weg zitten, dan heb je pech en is er dus niet te zien. Maar mocht het niet bewolkt zijn en mocht je op een open veld kunnen kijken, dan kun je dus die gedeeltelijke maansverduistering zien. 93%, het schijnt super bijzonder te zijn. Mocht je deze missen, nou niet getreurd, want op 31 december 2028 hebben we in Nederland een totale maansverduistering. Dus dat is over 2 jaar hebben wij een totale maansverduistering in Nederland. En dan heb je dus ook weer, als je spreekt van een totale maansverduistering, dan heb je zo'n rode bloedmaan. Dan krijgt de maan zo'n rode gloed om zich heen. Dat wordt een magische avond. Dit is 93%, dus ook wel vet om te zien, maar iets minder vet dan 2028. Als je er klaar voor wil zitten, morgen s'nachts, 6:15, rond 7:00. Ja, dan zie je de gedeeltelijke maansverduistering. Je hoort het als allereerste bij Slam. Ik zei het al, die track van Olaf Helders, die X-Mix Marathon track, wat doe je, komt eraan. Ook de Swedish House Mafia en Bruno Mars. En dit is Frankie Rizzardo, Shinjuku, bij Slam.

Het is bijna 7:15. En de Slam Ochtendshow staat op het punt van beginnen. Zometeen in de Slam Ochtendshow maken wij onder andere de line-up bekend van de Slam Mix Marathon, die morgenochtend vanaf 6:00 van start gaat. Je maakt kans op een vrije vrijdag. Als je Vrij of Morgan Freeman stuurt in de Apple Slam, gaan we je baas bellen met een goede smoes om jou vrij te pleiten. En je maakt van de volgende week bij Slam en Ochtendshow kans op een laserbehandeling voor een tattoo. Heb jij een foutje op je lichaam getatoeëerd staan, dan kun je naar slam.nl gaan om een foto in te sturen, je verhaal met ons te delen, en wellicht maak jij dan kans op die tattoo laser removal behandeling aangeboden door Slam en Cosmetiek Totaal. Dus slam.nl, alle ins en outs. De Slam spijtattoo van de volgende week bij Slam. En aanmelden doe je dus op slam.nl. Wil je aanmelden voor Morgan Freeman en morgen een vrije dag krijgen, dan heb je nu dus Vrij of Morgan Freeman. Wil je exclusieve Slam goodies winnen zometeen al, heb je nu een goedemorgen. En we maken de line-up van de Slam Mix Marathon bekend zometeen in de Slam Ochtendshow. Kortom, het wordt wederom een editie van de Slam Ochtendshow waar je u tegen zegt, die op het punt van beginnen staat. Eerst nog Oliver Helders, een ex-Mix Marathon Track of the Week, AEI.

0: de favoriete track van menig stratenmaker. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, omdat er zoveel klinkers in zitten. A-E-I-O-U. Je hoorde hem bij Slam. De Slam Ochtendshow gaat dan nu zo meteen echt beginnen. En je kan nu goedemorgen sturen om kans te maken op exclusieve Slam goodies. Ik heb het dan over de Slam House in de Pauzenkousen, de Slam Bucket Hat, de Slam Fanny Pack. Nu goedemorgen sturen is kans maken op exclusieve Slam prijzen. Je mag dan iets kiezen. En dat is leuk, deze ochtend. Iedereen die goedemorgen stuurt krijgt van ons persoonlijk getypt op het toetsenbord hier. Vanuit de studio een goedemorgen appje terug. Dat is wel leuk zeg. Dus als je nu goedemorgen stuurt maak je kans op exclusieve Slam goodies. En krijg je ook nog eens een persoonlijk appje van Anoule Marijn terug. Is echt waar, dat typen wij dan echt zelf. Daar hebben wij geen mensen voor. Wij doen er met z'n tweeën. Goedemorgen, stuur eens kans maken op prijzen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
3: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
11: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
19: KWF, tegen kanker voor het leven.
21: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
22: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
23: Psst,
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit de metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes, in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakten 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie- en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. Dit was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel, dan checken we nog even de Nederlandse wegen, waar maar 2 files zijn gesignaleerd op de A29 bij Numansdorp en Oud-Beijerland. 10 minuten. En de A15, de havens 4000 tot en met 5200 en de Thomassen-tunnel. Daar 23 minuten.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anou en Marijn.
5: Hey, goedemorgen. Je luistert Slam, dus je bent eigenlijk al een winnaar. Maar een prijswin is ook leuk. We hebben 3 keuzes. De Buckethead, de Fanny Pack of de House in de Pauze kousen. App een goedemorgen.

0: The Weeknd hier aan het begin van een nieuwe werkdag.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Tenminste. Als je alweer aan het werk bent natuurlijk. In het midden van het land is een van de laatste vakantiedagen aangebroken. En dan zijn we volgende week weer met z'n allen aan de bak aan het gaan. Het is 7:08. Het is die dikke donderdag van Slam met de Mixmarathon line-up onthulling van morgen. We gaan je Morgan Freeman maken. Dat betekent een vrije vrijdag voor jou. En we draaien de beste beats, dat mogen duidelijk zijn. Voorbij je bammetje, de Mixmarathon Track of the Week. Slam&M staat al klaar. En ook David Guetta met Bebe Rexha. Vanavond vind ik weer spannend hoor, dat het gaat hagelen.
2: Ja, oh ja, ja, ja. Zet je auto binnen.
0: Nou ja, ik zit nu te denken, ga ik dat matje eroverheen spannen vanmiddag? Want ik heb dus bij meteen, toen ik die enorme hagelschade had van laatst. Ik woon in Hilversum, die zijn toen het hardst getroffen. En dat waren echt mandarijnen die uit de lucht kwamen vallen. Mijn nieuwe auto, gewoon een poffertje span. En dat wordt in oktober gemaakt. Ik heb toch al uit voorzorg zo'n soort rubberen mat besteld. En dat zou dan de hagelsteen als een soort trampoline naar de buren moeten schieten, zeg maar.
2: Ja, dat is leuk.
0: En die heb ik binnen. Maar ga ik die dan vanmiddag op mijn auto leggen? Of heb ik zoiets van, het wordt in oktober gemaakt, er kunnen nog wel een paar deuken bij?
2: Nee, dat zou ik niet doen. Want ze zijn nu toch al voorbereid op de 300 deuken die erin zitten.
0: En, ja, ja.
2: Maar kun je hem niet binnenzetten?
0: Ja, dan moet ik hem in een parkeergarage zetten.
2: Ja.
0: Of in een tunnel op de handrem. En dan naar huis lopen.
2: Tunnel zou ik niet doen. Maar tunnel loopt vaak iets zo naar beneden nog. En als het dan heel hard gaat regenen, want dan kan het zijn dat dat vol loopt als die afvoer verstopt.
0: Ja, maak toch een geintje. Gaat er niet mijn auto in een tunnel mee?
2: Nee, weet ik veel. Ik heb gekkere dingen gehoord. Ja, had jij laatst ook niet een keer afwasmiddel in de vaatwasser gedaan, dat je nu helemaal verbouwgeerd was, dat de complete keuken onder de zeep zat?
0: Ik had even geen vaatwastablet. En toen dacht ik, wat, dan kan je er ook zeep in dat klepje doen. Nou, spoiler. Dat kan, maar dan ben je wel een week aan het dweilen. Onze nieuwe verdrietverwerker, Ilse de Lange. De zangeres zegt in shock te zijn door het overlijden van haar idool Dolly Parton. Ilse post een grote foto die in haar huis hangt van Dolly, met de tekst I will always love you. Aww. Waar hou je eigenlijk nog meer van, Ilse?
3: Hoi, ik ben Ilse de Lange en ik ben onmeunig fan van de Slam Ochtendshow.
0: Nou,
3: wist je niet, hè?
0: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor. Zeg het maar.
5: Ik ben John Huizinga, dakdekker. En onderweg naar mijn werk.
0: Hey, John Dakdekker.
5: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen, man. Hey, waar moet je aan, waar moet je aan, aan de bak op het dak?
5: Ik ben momenteel onderweg naar Amsterdam.
2: Amsterdam?
0: Hey, dan kom je in de buurt bij ons. Heb jij toevallig dan ook wel eens onze oude pand gedaan? Wij zaten met Slam in het grootste rieten dak van Europa. Of onder
2: de Benelux, volgens mij.
0: Van de Benelux, ja. Ik dacht Europa, man. We zaten in Naar de Bussum.
5: Nee, die heb ik nooit gedaan. Rieten daken, dat doe ik niet aan. Ik doe wel even plat op je tunendaken.
0: Oh, dan heb je het beter bekeken. Ik heb die mannen wel eens gezien met die hooibalen op het dak. Dat geeft me zwaar, man.
2: Op een gegeven moment moest dat vervangen worden, inderdaad, dat dak. Ja, dat heeft echt miljoenen gekost.
0: Dat was een miljoenenpandje, ja. Daar heeft Slam geen euro aan betaald, kan ik je vertellen. Wij zaten daar met een of andere barterdeal, geloof ik. Hey, en wat voor dak ga jij doen vandaag? Plat dakje bij een bekend iemand, toevallig?
5: Nee, niet bij een bekend iemand. Ik ga voor een dakinspectie, dus even controleren wat de staat van het dak is. En vanuit daar maken we een rapportage met de klant. Dus dat eigenlijk.
0: Hoe vaak zingen mensen nou nog dat liedje naar jou? Kom van dat dak af, dat zul je wel de hele dag horen.
5: Dat hoor je regelmatig, inderdaad. Minimaal 2 keer per maand.
0: Ja, dat Peter Koelewijn even langs loopt, ja.
2: En ik vind het ook wel leuk, ik zit ondertussen even te googelen. Welke vragen je moet stellen aan een dakdekker voordat je hem inhuurt?
0: Mm.
2: En daar lees ik onder andere, hoeveel jaar ervaring heeft u als dakdekker? Hoeveel jaar ervaring heeft u
0: als dakdekker?
5: Ik ben 49, ik doe dat sinds mijn 19e, dus 30 jaar.
0: Wauw.
2: En welke projecten heeft u eerder uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met mijn platte dak?
5: Ja, dat moet je even kijken.
2: Je hebt wel veel gedaan, begrijp
5: ik. Ja. In 30 jaar heb ik een hoop daken gemaakt.
2: Ja, en ik zie hier ook de vraag, zijn er verborgen kosten waar ik rekening mee moet houden?
5: Nou ja, dat kan alleen bestaan uit meerwerk of iets dergelijks. Op zich maak je natuurlijk gewoon een goede prijs met de klant, spreek je af. En daar doe je het dan in principe voor.
2: Oh ja, en de laatste vraag, biedt u garantie? Hoe lang is de garantieperiode en wat valt er precies onder? Nee, dat hoef ik helemaal niet te weten eigenlijk. Je bent aangenomen, je mag een nieuw dak komen. Baasweg 30.
0: Wauw!
5: Nou, helemaal fantastisch, jongens.
0: Dat is een flink dak, kan ik je vertellen. We sturen je eerst maar eventjes ter kennismaking een Slam cadeautje op. Wat wil je hebben? De bucket hat, de fanny pack of de house in de pauze kousen?
5: Doe mij maar zo'n mooie buckethead van je.
0: Die komt naar je toe.
5: Ja, helemaal top, dankjewel.
0: Yo! Is slam.

0: getal. Onder de 1000.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Hier is Prudy. En ik denk dat het getal onder de 1030 is, want Slam bestaat 30 jaar.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 94
0: euro.
1: Nou, hoe kan dat nou?
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the tide.

0: Mixmarathon line-up van morgen bekendmaken. En wordt morgen ook weer een nieuwe Mixmarathon track of the week gekozen. Dit is voor nu de beste dance track van deze week gebleken. Colter en Hey Everybody. Dit is de Slam Ochtendshow aan Noor Marijn bij je tot 10 uur. Met dus ook nog jouw kans op een vrije vrijdag. Hoe je dat wint, dat hoor je later.
1: Ja. Oh, dat was mijn cue.
0: Nou ja, ik dacht, jij wil wat zeggen.
1: Nee, dat was niet per se zo. Maar inderdaad, ja, zo moeten we het even hebben. Even een onderwerp wat ook op jouw leven slaat. Er gaat een theorie viral. En hieraan zou je kunnen zien of een huwelijk, voordat de mensen getrouwd zijn, gaat mislukken of niet. Dus als dit gebeurt, dan ga je binnen een jaar weer scheiden eigenlijk.
0: Oh, wat fijn dat ik dat hoor in mijn eigen programma.
1: Of nog eerder.
0: Oh, wow.
1: Of in ieder geval gewoon binnen 10 jaar.
0: Ik blijf luisteren naar de Slam Ochtendshow, ja. Zeker weten.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee, dat is fijn, ja.
2: Waar je voor thuis...

0: tussen. Elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nu tot €7,900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud. Garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Hey.
13: Hey Livie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere app-

0: apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
0: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Alle verf super voordelig.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Goedemorgen, Slim. Het is 7:30, donderdagochtend op de A16 staat een file. Maar daar kom ik zo wel. Laat ik eerst even het weerbericht doen anders. Het is zonnig, maar in het zuiden kan er ook regen vallen. En al gaan omweren. Vanmiddag droog, dan schijnt de zon rond de 28 graden. Het is wel drukkend warm vandaag. En vanavond gaat het los, hè. Dan gaat het flink regenen, omweren en ook tekeer met hagel. Er zijn nu al hagelstenen gemeld van om en nabij de 2 centimeter. Dan gaan we weer met die poffertjes pannen op de Nederlandse snelwegen. Eens even kijken, waar staan de wegen, waar staan de files op de wegen? A16 Moerdijkbrug Dordrecht Centrum, nu 51 minuten, 8 kilometer. En op de A29 Haringvlietbrug in Oud-Beijerland, een ongeluk. En dat kost je 33 minuten extra. Naar verwachting rond 9 uur passen alle problemen voorbij op de A29. Er staat ook nog 10 minuten op de A50, Grijsoord Schaarsbergen daar. En zijn er nog bijzonderheden op het spoor?
3: Beste luisteraars, over enkele minuten Calvin Harris op station Slam.
2: Oh, dat zijn de betere berichten eigenlijk. Het laatste nieuws in een half minuutje, daar is Alissa.
4: Goedemorgen.
2: Hallo daar.
4: De enorme modderstromen die plaatsen in Nepal en Tibet verwoesten zijn ontstaan door een gletsjer die instortte. Het aantal doden staat inmiddels op 165 en er worden nog 1400 mensen vermist. De politie laat steeds meer zaken liggen omdat er te weinig personeel is. Pointer vroeg cijfers op en zag dat het vorig jaar bijna 70.000 zaken waren. Waaronder zware misdrijven zoals ernstige mishandeling. Er wordt ook in de metaal en de bouw gestaakt tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Vanaf 4 september zijn er acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. Ook in het OV wordt gestaakt. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: Hoe zei jij dat nou, Marijn? Dit is het teken waarvan je weet...
5: Ja, dat het huwelijk al gedoemd
2: is te mislukken.
5: Wat is het Nederlands woord voor gedoemd is een Nederlands woord?
2: Ja, last time I checked.
6: Anul en Marijn.
7: Yo, good morning.
8: We're the best.
9: And you're listening to The Morning Show with Anul en Marijn. Slam.

0: Calvin Harris outside. Als je naar buiten gaat, doe dan een helm op, hè. Flinke hagel verwacht. Zeker vanavond in Nederland. Goedemorgen, Slam. Bijna 7:50. Ik ben gewoon van het zingen.
1: Ja, mooi.
0: Ik zit al met één been in het weekend, jongens. Ik heb er zoveel zin in. Ik ga bijna trouwen, Marijn. Heb ik dat al eens verteld?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Sterker nog, je hebt mij uitgenodigd voor het feestje.
0: Dat is waar ook. Je bent de DJ.
1: In Italië is het ook.
0: Ja.
1: Dus je zadelt mij ook gewoon op met een hele hoop kosten. Maar goed.
0: Wauw, is dat hoe je het ziet? Dit vechten we vanavond uit. Dan gaan we eten met onze vrouwen.
1: Helemaal goed. Dit is een interessante theorie die online verscheen en die gaat nu viral. Maar hieraan zou je kunnen zien of een huwelijk gedoemd is te mislukken. En dat heeft alles te maken met de reactie van de partner tijdens het aanzoek.
0: Oh.
1: Dus neem ons even mee terug naar dat moment.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: Je gaat op je knie bij een tankstation in Griekenland.
0: Nee, het was echt een strandje.
1: Argos oil. Hoppa, even de auto volgegooid, schat.
0: Ja.
1: Loop jij anders even naar de betaalterminal toe. En toen zat jij daar op je knieën.
0: Zat ik op één knie. Ja. Ik weet nog wel precies hoe Melis reageerde, dus vraag me alles.
1: Oké, vertel, wat was de reactie?
0: Oh, ze had pas halverwege mijn verhaal door dat het een aanzoek was. Toen schoot ze vol. Toen draaide ze zich om met haar handen zo gevouwen voor haar eigenlijk ogen, neus en mond. En toen stonden daar al onze vrienden achter haar. Ja. En toen wist ze natuurlijk helemaal hoe laat het was. Toen draaide ze zich weer terug en zag ze mij dus zitten met die ring die ik dan in de tussentijd zo uit mijn zak kon toveren. Ik had ook nog zo'n bluetooth speaker in mijn andere zak. Dus ik had het liedje van ons aangezet. Ah, ja. Nou man, militaire precisie kan ik wel zeggen.
1: Van mijn hombie. En was het, zou je kunnen stellen dat ze schrok van het feit dat jij op je knieën...
0: Ja, enorm schrok ze, ja.
1: Oké, nou dat is dus een heel slecht teken.
0: Oh, dat zul je net weer zien.
1: Het idee van deze theorie is, in een gezonde relatie heb je het samen al eens gehad over trouwen en over de toekomst. En het aanzoek zelf mag onverwacht zijn, maar het idee dat jullie gaan trouwen mag geen verrassing zijn. Dus een relatietherapeut zegt eigenlijk, je partner moet verrast zijn op een moment, maar niet door het idee... Dus als iemand schrikt van het feit dat jij op je knieën gaat, is dat eigenlijk geen goed teken.
0: Ah, wat een onzin, man. Je kan toch gewoon schrikken van het feit dat dat dan gebeurt op dat moment?
1: Nou ja, deze relatietherapeut zegt, als je partner dus even een momentje heeft van, hoezo wil je met mij trouwen? Terwijl jullie daar misschien nog nooit over gehad hebben of niet duidelijk genoeg. Dan kan dat dus een teken zijn dat jullie niet hetzelfde over de toekomst denken. En dat is uiteindelijk een grote reden waardoor veel stelletjes uiteindelijk uit elkaar gaan.
0: Wauw. Dus ik heb het verpest met het aanzoek.
1: Dus
0: ik dacht niet dat mijn aanzoek de reden zou zijn dat mijn huwelijk strandt, laat ik het zo zeggen.
1: De relatietherapeut zegt eigenlijk, je moet het verschil kunnen zien tussen schrikken en tussen verrast zijn. Want je kan iemand verrassen, maar je kan ook iemand laten schrikken. En dat is niet hetzelfde. En schrikken is niet goed. Dat is eigenlijk wat deze theorie
0: zegt. Ik ga de foto's nog eens bekijken. Ik ga ze even goed inzoomen op dat koppie.
1: Een onverwacht aanzoek betekent natuurlijk niet automatisch een slecht huwelijk. Sommige mensen worden gewoon compleet overvallen door het moment en zijn daarna nog jarenlang gelukkig getrouwd. Maar uiteindelijk komt er een moment.
0: Oh, dan heb ik spijt. Wolken. Dan heb ik spijt dat ik jou heb uitgenodigd. En dan, jij moet ook die eerste dans instarten. Ja, jij gaat sowieso allemaal toeters er doorheen gooien.

Hey Anouk, het is Ben Vrijdag, hè? Max Marat!

0: Mooi hoor. Lil Nas X en Starwalking. Het is 8 voor 8. Je hebt Slam aan, de ochtendshow. Wij Nederlanders gaan natuurlijk massaal de grens over voor pakken check in Duitsland en benzine. Maar heb je gehoord dat de Duitsers binnenkort naar Nederland moeten komen voor een product dat hier veel goedkoper is?
1: Nee, dat meen je niet.
0: Ja, de Duitsers komen massaal deze kant op. Voor wat? Dat ga je zo meteen horen. En ook deze drie in die line-up. Slam coming up.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom, kom naar raamdecoratie.com.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
13: Kippie.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
19: De Keukencampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukencampioen-divisie.
20: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten.

0: wakker.nl. Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Zware misdrijven, zoals ernstig mishandeling, bedreiging en woninginbraak, belanden steeds vaker in de prullenbak. Dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Die kreeg wel geld en nu zijn ze echt vrij. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is ook regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het overal droog, zonnig en 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en onweren. En ook hagel is mogelijk. Dit was het nieuws op Slam.
4: Ja, en die hagel van laatst was geen geintje. Dus bescherm je auto mogelijk vanavond. Centimeters tot 2 centimeter zeggen we dan ook wel. Is al voorspeld. Flitsers, doen we niet. Ik ga naar de weg toe. Flitsmeister met de files. A1, Stroe en Hoevelaken, meld 12 minuten. En op de A1, Hoevelaken, Barneveld, een half uurtje, komt door een ongeluk. A1 dan Hengelo-Noord, Azelo, daar 33 minuten file, 6 kilometer. En op de A4 is een politieactie gaande. Spannend, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Dat kost je 20 minuten extra. De weg is dicht. A9, Rottepolderplein, Bad Hoeverdorp, 11 minuten en dikke 33 minuten op de A16. Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Een kwartier op de A27, Nieuwendijk, Werkendam en de A29 meldt een half uur bij Hellegatsplein en Oud-Beierland. De laatste gemelde grote file op de A35 dan Delden en Azelo. Dat is 20 minuten door een ongeluk.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anou en Marijn.
4: Ja, wij mogen dan voor pakken check en benzine de Duitse grens oversteken. De Duitsers komen binnenkort massaal naar ons toe voor een product dat hier goedkoper blijft. Wat het is, dat hoor je zo. 2 over 8. Dit is Slam.

0: muziek en de meeste kans op een vrije vrijdag. Wil je dat nou? App Morgan Freeman. Dan maken we jou Morgan Freeman. We bellen je baas later deze ochtend met een goede smoes. Eerst even een rapido rondje nieuws rond de wereld.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. We gaan overal naartoe. Van Peking naar Purmerend, van Monaco naar Malden. En we beginnen in Groot-Brittannië. Het Britse landhuis dat in de film Batman Begins werd gebruikt als het huis van Batman moet onderzocht worden vanwege een vleermuisprobleem. De eigenaar moet een vleermuisexpert inschakelen en meerdere onderzoeken laten uitvoeren. Anders moet het monumentale huis misschien wel dicht. Ik ging laatst naar de videotheek en toen vroeg ik of ik Batman Forever mocht lenen. Ze zeiden nee, je moet hem gewoon terugbrengen. Als je in Wuhan zo'n gigantisch Batman-logo in de lucht ziet, dan betekent dat dat het eten klaar is. De politie in Washington heeft een 35-jarige man opgepakt die met een guillotine in de laadbak van zijn pick-up truck bij het Amerikaanse Capitool stond. Hij had het ding helemaal vanuit Californië meegenomen en parkeerde vervolgens illegaal vlakbij het grote parlementsgebouw van Amerika. Waarom hij met een guillotine duizenden kilometers naar het Capitool is gereden, wordt nog onderzocht. Ah, je mag ook niks meer. Het spijt me, agent. Ik dacht dat dit Amerika was. America, fuck yeah. Ja, leuk plan, maar waardeloze executie. En tot slot, Duitsland werkt aan een suikerbelasting op frisdrank. En in een uitgelekt plan stond dat zelfs suikervrije Red Bull en andere lightdranken extra belast gaan worden. Dat leidde meteen tot verbazing, belasting betalen voor suiker die er helemaal niet in zit. Inmiddels heeft een Duitse minister wel gezegd dat dat niet doorgaat. Volgens hem was het slechts een werkdocument en slaat suikerbelasting op suikervrije drank helemaal nergens op. Ja, maar hey, ik zat dat laatst even te bedenken trouwens, hey, in de suikerhoudende Red Bull. Daar zit echt fucking veel suiker in. Maar als Red Bull je vleugels geeft. Maar ook obesitas. Hoe groot zijn die vleugels dan? We spraken een dikke Duitser over die aankomende suikertax.
2: Ik wil niet dat het leed. Wenn het leed, dan moet men er niet zo lang wachten.
0: Zo, hey.
2: Ik wil niet wachten. Ik wil niet wachten. Ik wil niet
0: wachten. Het is zo'n mooie taal.
1: De Slam Ochtendshow.
3: Update. Even normaal doen. Rustig blijven allemaal.
0: De Slam Ochtendshow. We onthullen bijna de mixmarathon line-up van morgen. En oh, fingers crossed dat hij er weer een keertje in staat. Axwell, dit is Whatever Turns You On.

0: Noel, jongen.
1: Hey, goedemorgen. Daar gaat-ie. De bekendmaking van de line-up van morgen. Die rollercoaster van geluid waar jij in gaat stappen. De mixmarathon. 24 uur lang de beste DJ's back-to-back. De pre-party van het weekend begint officieel bij Slam. Morgen vroeg om 6 uur de beste set van vorige week. Wat wil jij in de replay? Vraag het aan via @slamofficial op Insta. Stem later vandaag op onze story. Morgen vroeg om 7 uur Levi M. Om 8 uur Steve Lahrer. Om 9 uur Sam Veld. 10 uur Alle Farben. 11 uur Lee Burridge. Om 12 uur Mix Marathon Request. Dan draaien we alles wat jij wil horen. Om 1 uur Mr. Belt & Weasel. Om 2 uur de dansende Duitser Robin Schulz is erbij. En om 3 uur Kellar. Om 4 uur, ja, dat zijn wel echt de mens of the moment, mag ik zeggen. Prospa en Clooney. Je weet wel van... Nou, die ja. De Mix Marathon Chart daarna. En voor alle 24 namen, check slam.nl.

0: zometeen nog maar de helft. Voor alle namen dus slam.nl. Go, go, go! Zullen we alvast even een kleine pre-party van de pre-party doen? Met de allergrootste track op Slam van afgelopen week.
1: Slam. Grand Slam.
0: En dat is Adela. Ain't in LA. De Grand Slam van deze week. Slam.

0: mag van mij nog even blijven. Adela en Ain't in LA wordt morgen vervangen als Grand Slam. Maar krijgt hopelijk een mooi plekje op de playlist. Het is bijna 8:30, de Slam ochtendshow. We roepen natuurlijk de hele dag Boost Your Life dit, Boost Your Life dat. Laten we je leven ook echt even gaan redden. Mocht jij ooit op zee terechtkomen als drenkeling, hoe kan je dan minimaal 438 dagen overleven? Wij weten het.
1: Ja.
0: Ja, dit is echt crazy. Er is een man die is 438 dagen drenkeling geweest op zee en is er goed van afgekomen. Zijn geheimen mogen wij exclusief delen in de ochtendshow. Dus ik zou blijven luisteren.
1: Ja, althans, hij heeft er gewoon een boek over geschreven. En we hebben een samenvatting van. Ja.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelopOrde.nl.

iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren. Hallo.

0: Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
18: Kom
17: naar raamdecoratie.com.
19: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
20: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
21: Hey, goedemorgen Slam, het is 8:30. Vooral in het zuiden regent het en onweert het mogelijk. Verder zonnig. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt om en nabij de 28 graden. Vanavond dan weer stevige regen- en onweersbuien verwacht. En ook kans op hagel. Nog even naar de weg. Flitsmeister met de grote files. A1 Stroe-en-Hoevelaken meldt 22 minuten. En op de A1 Hoevelaken-Barneveld 35 minuten. A1 Hengelo-Noord, Bornewest 23. En de A1 Eembrugge Restaurant de Witte Bergen 20 minuten. A4 Roelevarensveen, Zoeterwoude-Dorp 12 minuutjes. En 1,5 uur op de A4. Dat komt door die politieactie tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. A9 Rotterpolderplein, Bad Hoeverdorp, dat is 16 minuten. En de A15 is Papendrecht en de Noordtunnel, daar 23 minuten. A29 als ene laatste, Volkerakbrug, Oud-Beijerland, 40 minuten. En de A58 Ulvenhout, Tilburg-Reeshof, een kwartiertje. We pakken het laatste nieuws even mee van het ANP. Alissa Hippe met het laatste nieuws.
22: Goedemorgen.
21: Goedemorgen daar.
22: Hulpverleners hebben grote moeite om mensen te redden uit de dikke laag modder in Nepal en Tibet. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, waardoor veel dorpen onbereikbaar zijn. Er zijn al 165 doden geteld. Vorig jaar zijn er in ons land 103 mensen omgekomen door moord of doodslag. Dat is een grote daling vergeleken met 30 jaar terug. Toen waren er nog 240 slachtoffers. Niet alleen in het OV wordt volgende maand gestaakt, ook in de metaal en de bouw gaat dat gebeuren. De vakbonden protesteren tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op bijvoorbeeld de WW. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
21: Ieder moment in de Slam Ochtendshow. Hoe kan jij meer dan 400 dagen overleven als je een keer op zee belandt? Nou, je hoort het zo van een echte expert.
5: Anul en Marijn.
21: En alle lichten staan op groen. Dat dit zaterdag de nummer 1 wordt in de Slam 40. H, R&B.

0: bij Slam in de ochtend. Het is donderdag, bijna weekend. Energy. Met David Guetta zo. Ook Ed Sheeran is erbij. En Ariana Grande. Stel, jij belandt dagenlang. Ik heb het over meer dan 100 dagen. Op het water.
1: Water?
0: Hoe overleef je dan? Er is een waanzinnig boek verschenen van José Salvador.
2: José Salvador Alvarenga. Die 438 dagen, dat is ruim 14 maanden, op de Stille Oceaan in een piepklein vissersbootje wist te overleven.
0: Dat is krankzinnig, maar meer dan 400 dagen op open oceaan?
2: Hij vertrok in november 2012 vanuit Mexico voor een vistocht die slechts 2 dagen zou moeten duren. Maar tijdens een zware storm gingen zijn motor en GPS kapot en raakte hij honderden kilometers uit de kust.
0: En nu is dat boek er. En nu weten wij dus hoe je ruim 400 dagen kan overleven op zee. Ja. Dit is wel oprecht een van mijn grootste angsten. Ik heb zoveel films gezien waarin dit gebeurt. En ik krijg altijd de rillingen, man. Ik vind het verschrikkelijk. Wat moet je daar?
2: Ik vind de zee sowieso een eng gegeven.
0: Mijn vriendin ook. En die kan waanzinnig zwemmen. Maar als we onder water gaan of zo, of als hij niet kan zien wat er gebeurt, dan ben je bij Melissa aan het verkeerde adres.
2: Als zich vind ik het, zeg maar, bij het strand vind ik het nog wel oké. Zeg maar. Maar zee kan echt soms kilometers diep zijn. Hè? Dat is echt onvoorstelbaar. De grootste bergen ter wereld, die vind je volgens mij ook in de oceaan.
0: Ja, precies.
2: En daar lopen insecten rond, daar word je echt bang van. Echt gewoon pissenbedden, maar dan gewoon van een meter groot. Nee, dat is overdreven. Maar misschien wel 30, 40 centimeter groot. Een soort enorme reuzenpissenbedden.
0: Zo.
2: Die lopen op de bodem van de oceaan. Maakt ook helemaal niet uit.
0: Vertel me hoe ik het red.
2: Salvador Alvarenga.
0: Ja.
2: Dus dat kleine vissersbootje. En hij had een bizarre strategie. Hij ving vis en schildpadden. Als is dat redelijk logisch. Hij zat natuurlijk op een vissersbootje.
0: Maar er staat er weer niet hoe hij dat deed.
2: Ja, een vissersbootje heeft hij.
0: Ja.
2: Dan heeft hij dus alle spullen aan boord om te vissen.
0: Waarschijnlijk wel een hengel mee.
2: Ja, dat denk ik wel. Hij ving ook vogels soms en had dan die vogels op.
0: Nou, hoe deed hij dat dan?
2: Dat weet ik niet.
0: Met een net.
2: Hij dronk ook regenwater, dat ving hij dan op. Maar ook het bloed van schildpadden en vogels werd gedronken door deze man.
0: Ach, gadverdamme.
2: Ja, hij heeft zelfs kwallen gegeten. Kwallen.
0: Zou dat geen stroom in je mond geven?
2: Nou, ik vraag me af wat naar smaakt. In mijn hoofd smaakt het misschien een beetje naar jelly of zo. Van dat pudding. Mona-pudding.
0: Ja, ik denk als je een hap neemt.
2: Volgens mij Mona-pudding, daar smaakt het naar. Dat ook zo'n beetje zo flubbert als je dat zo op tafel hebt staan.
0: Goed, ga door.
2: Het heeft in ieder geval een beetje dezelfde structuur. Hij haalde vocht uit alles waar hij vocht uit kon halen.
0: Ja, hij vocht voor zijn leven, ja.
2: Dus hij had dan truien zo, de kleding die hij wel mee had. En die hing hij dan op en dat vroeg hij dan uit en dat dronk hij dan op.
0: Waar hangt hij dat dan op? Ik heb echt,
2: voor mijn gevoel, het was geen roeiboot.
0: Oh, voor mijn gevoel zat hij in een roeibootje.
2: Nee, een vissersbootje is gewoon een normaal bootje.
0: Met een kajuit.
2: Even wat respect voor José Alvador Alvarenga.
0: Ja, zeker.
2: Zijn enige beschutting was dus inderdaad een soort box op dat bootje, waar hij dus in kon zitten en liggen. Na ongeveer 4 maanden op zee overleed zijn 22-jarige partner, die dus ook aan boord was, zijn matroos, Ezequiel.
0: Ezequiel, die ging dood?
2: Ja, die ging dood. En toen bleef dus deze José Alvarenga.
0: Maar dan heeft hij ook het bloed gedronken van Ezequiel.
2: Dat kan ik hier niet uit opmaken. Ik heb het boek niet helemaal gelezen, maar misschien dat in het boek nog.
0: Dat is deel 2.
2: Ja.
0: Ezequiel, maar dat was een mens?
2: Dat was zeker een mens. Uiteindelijk dreef hij naar de Marshall-eilanden. Dat is zo'n 12.500 kilometer van Mexico, waar hij in 2014 aanspoelde op een klein eiland. Verzwakt, had allerhande parasieten, vochtophopingen, waar hij dat wel overleeft. 438 dagen op zee, geen motor, geen GPS, nauwelijks bescherming tegen het heftige weer, tegen de golven, tegen ziektes, tegen whatever je maar kan vinden op de oceaan. En deze man heeft het gedaan.
0: Het is wel een heldhaftig verhaal, ja. Het is wel een goed boek.
2: Zijn verhaal is wel door heel veel mensen in twijfel getrokken over.
0: Oh.
2: Nou, heel veel. Nee, het is gewoon een deel van de mensen die niet geloven dat hij 438 dagen op zee heeft overleefd.
0: Ik ben meer van films. Ik wacht wel tot er een film komt van José Salvador Alvarenga.
2: Ah.
0: En dan maak ik daaruit wel mijn conclusies op. Want ik had wel toen Ezequiel doodging, toen dacht ik, wat is er dan met hem gebeurd? En zou er een scenario mogelijk zijn waarbij José Salvador Alvarenga misschien Ezequiel heeft omgelegd?
2: Dat het een soort moord is. En dat hij dacht, als ik maar lang genoeg volhoud, dan... Ja, het lichaam is natuurlijk op een gegeven moment ook, gaat natuurlijk decompenseren.
0: Ja.
2: Dus,
0: Want als hij ook al het bloed van die schildpadden aan het drinken was, dan denk ik, dan kijk je misschien ook maar de schuin naar mij.
2: Eigenlijk, als je een moord wil plegen, zonder dat je daar dan verantwoordelijk voor wordt gesteld, dan moet je dus, terwijl jij weet dat er een grote storm is, midden op zee gaan varen. Vervolgens moet je dan inderdaad eigenlijk gewoon je partner vermoorden.
0: Ja.
2: Dan vervolgens minimaal 6 maanden op die boot overleven. Dus neem genoeg eten mee. Cannelloni, een blik of ravioli, soepen, weet ik het wat. Na 6 weken dan inderdaad een beetje onder voet en met een aantal parasieten terugkomen. En dan zeggen, sorry.
0: Dude, dit heb je helemaal uitgedacht. Freaky shit. Ik was mijn handen in onschuld. En in water.
1: Water?
0: Shoutout naar José Salvador Alvarenga. De Slam Ochtend Show.

Ed Sheeran, uit je speakers. Deze ochtendshow maken we jou Morgan Freeman. Dat betekent dat je morgen vrij bent, man. Wil je dat nou? Kan je die vrijdag wat beter gebruiken dan op kantoor of in de vrachtwagen? Dan heb je Morgan Freeman. En dan bellen we rond 9:30 je baas. Ja, dan hebben we een leuke smoes ready en op die manier krijgen we je vrij. Het is die dikke donderdag van Slam met de morgen, de mixmarathon. We hebben de line-up eerder deze ochtend onthuld. Met onder andere, ja, Clooney en Prospa, de mans of the moment erin. Alle Farben, Samveld en ook Robin Schulz draait morgen hier.

0: Aftermath en Bullet, maar dan in de Robin Schulz remix. Lekker, hè?
1: Zeker weten, dat heeft Robin Schulz goed gedaan.
0: Ja, daarom is hij eindelijk weer terug op Slam. Het is 8:55. Ga je vandaag kijken naar de extended look van GTA 6 op Netflix?
2: Yo, Anu, je gaat wel, je vraagt moeilijke dingen.
0: Ik kan me inderdaad voorstellen als je er niet in zit. Mijn ouders die luisteren ook, die hebben geen idee wat ik zojuist gevraagd heb. De extended look van GTA 6.
3: 9:00 vanavond.
0: 9:00 vanavond komt hij op Netflix. Daar kan je kijken naar veel meer van GTA 6. Het schijnt echt een 30 minuten tot een uur te gaan duren. Wat je allemaal kan zien.
3: Maar eigenlijk boeit het al niet meer, hè?
0: Er is veel gelekt, hè, over GTA 6.
3: Ja.
0: Rockstar Games.
3: Heel verdrietig om.
0: Ja, precies. Rockstar Games, de ontwikkelaar, die zijn heel verdrietig. En,
3: heel verdrietig.
0: Hun reactie hoor je zo op Slam. En nou, net op deze belangrijke gamedag eigenlijk, is ook iedereen boos op PlayStation.
3: Dat meen je niet.
0: Ja, mensen zijn woest op PlayStation. Waarom? Dat ga je zo horen in de ochtendshow. En ook deze drie...

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippen. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstroming in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Spectaculaire cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet die ruim 100% meer was dan een jaar geleden. En voor komend jaar verwacht Nvidia een stijging van 70%. Nvidia draait op het succes van AI, want hun chips worden gebruikt in grote datacenters. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het rond de 28 graden, droog en zonnig. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. Dit was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel, het is 9:03. Hoe is het op de Nederlandse wegen? A1 naar de vestingen Hilversum-Noord meldt 11 minuten door een kapotte auto. En op de A4 Hoogmade en Zoetewoudendorp daar 21 minuten. Door die politieactie op de A4 staat er nu 1:45 file tussen Rijswijk Centrum en Zoetewoudendorp. Naar verwachting rond 3:00 vanmiddag pas weer.

0: die hele weg open. A15 Hardingsveld, Giessendam, Sliedrecht-West, 18 minuten. En op de A348 nog 12 minuten tot slot. Bij Velp en Velperbroek. Binnen nu en een minuutje terug bij de Beats. En de nummer 1 uit de Slam 40. Wauw, de nummer 1 komt eraan.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
0: Ja, vanavond voor de laatste keer die sunsets.
5: Slam. Anouk en Marijn.
0: Waarom zijn alle PlayStation-gebruikers boos op PlayStation? Je hoort het zo in de ochtendshow, na de nummer 1 uit de Slam 40. Hier is Hugel.

0: dit is hem, de Slamochtendshow. Anouk op je bijrijder stoel. Marijn Magazijn met rond 9:30 jouw kans op een vrije vrijdag. Wil je dat nou? App dan nog snel Morgan Freeman. Misschien maken we jou wel Morgan Freeman. We bellen je baas met een goede smoes. Eerst even een rondje nieuws. Van Mumbai tot de Musselkanaal. En van Kyoto tot Katwijk.
1: De Slamochtendshow.
0: De hele wereld rond.
2: Update.
0: Ja, ja. Eens even kijken. Oh ja, het is een belangrijke game-dag, hè? Rockstar Games die heeft voor het eerst gereageerd op de grote hoeveelheid gelekte beelden van GTA 6. De afgelopen week verschenen online meerdere gameplay-video's van de lang verwachte game, nog voor Rockstar die zelf kon laten zien. De studio noemt dat hartverscheurend voor ons team en vreest dat spelers nu al spoilers hebben gezien. Rockstar zegt tegelijkertijd dat GTA 6 bijna af is en nog altijd op 19 november moet uitkomen. Sinds gisteren is... Nee, het komt straks uit, jongens. Ja, het staat dan in Netflix Amerika volgens mij nu al een beetje online op het internet. Maar vanavond de extended look op Netflix. Hoe laat was het? 9 uur. Nederlandse tijd, volgens mij, ja. Rockstar Games noemt het lek hartverscheurend. Voor een spel waarin je na 4 minuten een bejaarde uit de auto trekt, vind ik ze wel erg gevoelig. Wel ironisch dat Grand Theft Auto last heeft van diefstal. Nu alleen nog FIFA, dat slachtoffer wordt van omkoping. Sony heeft PlayStation-gebruikers er nog maar eens fijntjes aan herinnerd dat digitale games niet van hun zijn. In een mail die ze naar alle PlayStation-gebruikers hebben gestuurd, staat dat je eigenlijk een licentie koopt om de game te mogen spelen. Verlies je onder bepaalde omstandigheden je account, dan kun je ook je gekochte games verliezen. Extra lekker getimed wel, want Sony wil vanaf 2028 helemaal stoppen met fysieke PlayStation-games. En GTA 6 komt ook alleen digitaal uit. Ja, je koopt geen game meer, je koopt een licentie. Dat ga ik voortaan ook op Marktplaats proberen. Ja, je koopt mijn fiets, maar ik blijf hem wel gebruiken. Als kopen geen bezitten is, dan is piraterij geen stelen. We gaan weer het water op, jongens. Naar de Pirate Bay. Justin Bieber lijkt met zijn kledingmerk Skylark nu ook de audiomarkt op te gaan. Zijn vrouw Hailey Bieber en ook Kylie Jenner zijn op Instagram gespot met opvallende bedraden oordopjes. Veel roze, blauw en neongroen. Met zo'n ouderwetse volumeknopje ook nog aan het snoer. Bieber heeft daarnaast speakers en grote koptelefoons geteased. Een officiële releasedatum is er nog niet. Opvallend genoeg komt dit precies op het moment dat Gen Z de bedraden oordopjes weer helemaal heeft omarmd. Hè? Bedraden oordopjes zijn weer hip. Ja, ik geef het nog even en dan zie je jongeren ook weer massaal met de fax. Leuk, man. Oh, komt gewoon een blaadje uit. Volgens geruchten zou je met de Justin Bieber oortjes alleen maar naar Justin Bieber kunnen luisteren. Hey oortjes, speel Adele.
3: What do you mean?
0: Adele?
3: What do you mean?
0: Ik begrijp dat dat niet gaat.
3: Sorry.
0: Nou, lekker dan.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Gun een man gewoon zijn Adele-momentje. Het is 9:15, de Slamochtendshow. Beukt uit je boksen met Medusa. Mary J. Blige is er ook. En dit is de laatste van Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. Medusa en Rani. Silence.

0: Voor een track getiteld Silence is die verdomde hard, hè? 130 beats per minuut. Echt uit bed gebeukt worden, zoals alleen de Slam Ochtendshow dat kan. Dat was Medusa. En het is 9:55. Morgen wordt echt kloten weer, hè? Dan is het wel lekker om thuis te kunnen blijven, dacht ik. Hoef je de deur niet uit. Wil jij een vrije vrijdag winnen? Maakt niet uit wat voor werk je hebt. We hebben de perfecte smoes bedacht. App nu Morgan Freeman als jij morgen vrij wil zijn. Dan bellen we je baas met die smoes. Hey! En meer weekend vibes. Jonas Blue, Edge of Desire. Binnen nu en een paar beats.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, dat vibe toch?
1: Waar je voor

0: missen. Elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
12: Mama.
11: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2

0: sportvoeding.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boek houden.
4: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Hey, goedemorgen Slim, het is 9:30. Dit is je weerupdate van Weer Online. De dag is zonnig begonnen op de meeste plekken. Alleen in het zuiden bewolking, regen en onweer. Vanmiddag is het overal wel rond de 28 graden, best warm. Vanavond gaat het dan flink tekeren met regen, onweer en hagel. De weg op met Flitsmeister. A4 meldt tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp 20 minuten door een spoedreparatie. De parallelbaan is afgesloten. Op de A15 Ridderkerk-Zuid en Hendrik-Ido-Ambacht 10 minuten file. En ook 10 minuten op de A16 bij Klaverpolder en Schravendeel. Tot slot ook nog 10 minuten op de A348 bij Velp en Velperbroek. We nemen het laatste nieuws even met je door van het ANP. In een half minuutje up-to-date dankzij Alissa.
11: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
11: Er worden 2 Nederlanders vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. In totaal zijn er bijna 1400 vermisten, waaronder in Nepal bijna 650 toeristen. Het dodental staat op 165. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. En dat is het laagste aantal in 30 jaar. Er werden meer mannen dan vrouwen slachtoffer. In Breda is vannacht met 2 auto's ingereden op een juwelierszaak. De gevel raakte zwaar beschadigd. Er zijn 2 verdachten opgepakt en de politie denkt dat er nog meer mensen bij betrokken waren. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Ja, dit is een van je laatste kansen.
12: Arnold en Marijn.
10: Wil jij Morgan Freeman zijn? App dan nu Morgan Freeman. Dan regelen we die vrije vrijdag bij je baas. Ieder moment na deze. Hey.

0: Swedish House Mafia. Met een beetje hulp van Fred Again op de beat. En Licky Lee die zingt hem. Happiness is so sad.
1: Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anu is your man.
0: Weet je wat pas sad is? Werk op vrijdag. Wij regelen dat je lekker vrij bent. Het wordt ook echt, schijnt kloten weer. Dus lekkere dag om niet aan het werk te hoeven zijn. Dus even kijken in die Slam-app. Een hoop mensen die Morgan Freeman willen zijn. Als je dat geappt hebt, kijk nu naar je scherm. Dat zijn wij. We komen in vrede.
2: Hallo, Superpijn.
0: Hey, goedemorgen met Anouk en Marijn van Slam.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, sorry, wat was jouw naam? Die miste ik even.
2: Pepijn.
0: Hey, Pepijn. Dat is ook mijn tweede naam, man. Ja. Wat leuk.
2: Kieken.
0: Ja. Hey, Pepijn, zou jij vrijdag vrij willen?
2: Ja, dat, daarvoor heb ik natuurlijk gehad. Tuurlijk.
0: Wat mooi. En wat zou je met een vrije vrijdag gaan doen?
2: Een dag met mijn vriendin rondbrengen, denk ik.
0: Oh, leuk. En wat voor date wordt het dan? Ga je wat leuks doen?
2: Ik denk wandelen, even Ikea nog een paar dingetjes kopen. Oh, en vooral denk ik echt lekker relaxen eigenlijk ook.
0: Oké, ja, vrijdag wordt wel kloten weer geloof ik. Dus je kan maar beter binnen blijven in Ikea inderdaad. Ga je daar toch even op bed liggen met z'n tweeën? Hoppa.
2: Ik denk dat het een heel goed idee is, ja.
0: Hey, en wat doe jij voor werk dan, Pepijn?
2: Ik werk in een zorginstelling in de Maasland.
0: Wie is jouw leidinggevende dan? Of planner, wie gaan we zo bellen?
2: Even kijken. Ja, dat moet wel een planning zijn. Jamie of Daphne. Ik kan wel zo meteen eventjes een telefoonnummer doorsturen die als we kunnen bellen.
0: Ja. We gaan ons uiterste best voor jou doen, jongen. We krijgen jou hopelijk zo Morgan Freeman. We zien het appje wel verschijnen.
2: Kijk, dat vind ik leuk om te horen. Ja, is goed, man. Dankjewel, hè.

0: Nou, en Marijn hoor, die heb ik er hard benodigd vandaag. We hebben toch een smoes bedacht? We regelen vrij voor Pepijn. Die werkt in een zorginstelling in Maasland. En die wil graag een vrij dagje om morgen lekker met zijn vriendin naar de IKEA te kunnen. Ja, we moeten wel even alles uit de kast gaan trekken, heb ik het gevoel. Ja, we kunnen het wel even op de actualiteit gooien, dat helpt vaak. Dus we zijn aan het bellen. We moeten het even wat stiller maken, anders horen ze dat we van de radio zijn. Ja, oké. Okay.
1: Bij ons zorgmanagement,
2: telefoon
1: van
2: Maaike. Hi, met Mark van den Berg spreekt u, schreef van het Partner Estate Protocol Management.
1: Hi.
2: Hallo. Ik bel even met een vraag over een van jullie medewerkers, Pepijn van Loon.
1: Ja.
2: Is het misschien een bijzonder verhaal, maar u zult ongetwijfeld in het nieuws gelezen hebben dat Dolly Parton is komen te overlijden. En nou, wij beheren wat rechten en wat contacten in de Benelux. En uit de archieven blijkt dat Pepijn in een remaster van de videoclip van Jolene heeft gespeeld.
1: Ja.
2: Op jonge leeftijd, als nou ja, baby zat hij in de videoclip, zeg maar. Daar zit een shot in. En zodoende is hij uitgenodigd op, ja, of tenminste op een ceremonie dit weekend.
1: Ja.
2: Maar ja, die is dan natuurlijk in Tennessee in de States. Dus dan zou die vanavond moeten vliegen, morgen niet kunnen werken. En zaterdagavond weer terugvliegen. Dus ja. Hij is maandag wel gewoon weer. Maar ik denk, ik krijg hem even snel niet te pakken. Hij gaf zelf al aan van, goh, ik weet niet wat er mogelijk is. Dan moet je dat echt even met Maaike overleggen of dat kan. Want zij is verantwoordelijk voor de planning. Dan moeten vliegtickets geboekt worden. En er zit heel veel tijdstuk op. Dus ik vroeg me af, misschien weet u of dat mogelijk is.
1: Ja, bijzonder verhaal. Ja. Ik ben helemaal even verbaasd.
2: Nee, snap ik.
1: Maaike zit zelf nu heel even in een intake.
2: Ja.
1: Dat geeft niks. Ik heb haar telefoon even opgenomen. Want ik wil heel even weten wat haar ingepland staat. We zijn nu de 27e.
2: Ja, 28 alleen. Maandag is hij op tijd terug. En,
1: dat gaat dan om... hij heeft een volledige dagdienst. Want dan vliegt hij vanavond.
2: Ja.
1: Morgen, ja. Oké. Even kijken, want we zijn best wel wat ziek. Maar ja, dit is natuurlijk ook wel weer een uitzonderlijke situatie.
2: Dat klopt. Maar er is wel een livestream ook. Maar dat is natuurlijk wel minder leuk. Maar het kan natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Wat niet kan, kan niet. Maar als het wel zou kunnen, zou het natuurlijk superleuk zijn.
1: Ja.
2: Boeken wij die tickets? Zullen wij hem vertellen dat hij zijn koffers alvast kan gaan inpakken zometeen na het werken? En dan, mocht het niet lukken, bel gerust terug. Dan zetten we de tickets op iemand anders zijn naam. Geen probleem.
1: Oké, top.
2: Ja, dank. Ook namens de familie van Dolly, die Pepijn er graag bij hebben.
1: Ja, top. Hey, dankjewel.
2: Doeg.
1: Doeg.
0: Pepijn, jongen.
3: Congratulations on your extra long weekend.
4: Yeah, definitely.
0: Jij bent Morgan Freeman!
4: Hey, lekker man.
0: Get in there!
4: Ik had er wel vertrouwen in, dat kan jij wel.
0: Ja, dit is redelijk goed. Het zou kunnen dus dat ze er nog op terugkomen, maar alle licht op groen volgens mij.
4: Ik ben benieuwd. Ik denk dat ze me vast wel gaan bellen hoor, van wat is dit voor...
0: De kans is aanwezig, ja.
4: Ik vond het wel origineel.
0: Ja, je moet dus even volhouden dat jij in de geremasterde clip van Jolene van Dolly Parton hebt gespeeld, in ieder geval.
4: Ja, oké, goeie. Ja, dat was wel.
0: Als jij dat maar uit je hoofd leert, dan is er niks aan de hand en ben je volgens mij gewoon lekker vrij, zoals het er nu voor staat.
4: Ik ga nu alvast beginnen met dansen, denk ik, ja.
0: Heel goed. Wens weer een mooi lang weekend, jongen.
4: Ja, is goed, hetzelfde. Ja. Hoi. Doei.

0: Slam.
1: En Jolien natuurlijk. En Dolly, shout-out.
2: Nieuw.
3: New music.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Fisher en Florence Armen. What a lie.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdgeneraal Willemsen. Namens Defensie wil ik even sorry zeggen tegen iedereen in Rotterdam. We hebben daar vanochtend lekker lopen oefenen. Maar we waren even vergeten dat een Chinook op 10 meter hoogte inderdaad veel lawaai maakt om 4 uur 's ochtends. Dus, sorry voor de overlast. Gaan wij weer lekker door met oefenen.

0: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een

0: Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
8: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo bel Simpel kan het zijn.
10: Bel Simpel zet de tijd op 10 uur.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt nog gezocht naar 2 vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was het de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agent hielden 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan. Dit was het nieuws op Slam.
13: 3 minuten over 10, we gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A4 richting Amsterdam bij Leidschendam door spoedreparatie. Verlies je daar 20 minuten, 7 kilometer file. En de laatste is de A15 richting Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 25 minuten, 4 kilometer file.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: 30 augustus start de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
19: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem.
17: De mooiste competitie zonder advertentie.

0: tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF, tegen kanker voor het leven.
4: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
10: Good morning! De beste playlist voor je donderdag werkdag met zometeen Maroon 5, Maps en ook Silva Bampa komt eraan. Eerst gaan we knallen. Paul Elstak, dit is Love You More.

minuten over 10 met de lekkerste playlist. Zometeen de Mix Marathon Track of the Week komt eraan. Het is de pre-party voor de Slam Mix Marathon. Je hoort zometeen ook wat de line-up is voor morgen. Met 24-7 de beste DJ-set. Eerst gaan we terug naar de mannen van Maroon 5. Die hebben tijdens een tour in Brazilië bijna de band uit elkaar gebroken door iets heel simpels. Ze zaten te kijken naar een videoclip van Lenny Kravitz, Where Are We Running? En er was een argument tussen Adam Levine, de zanger en de gitarist van de band. Want Adam Levine die dacht dat op het eind Lenny Kravitz een traantje liet. Die werd emotioneel op het eind van Where Are We Running in die videoclip. En die gitarist zei, nee, dat is helemaal niet waar, bullshit. Dan kan je denken van, nou, oké, we komen er niet uit, we laten het even hierbij. Nee hoor, dit argument en dit geruzie duurde uren. Zelfs tijdens de soundcheck waar fans bij waren, bleven ze zeiken van, nee, wel een traantje, niet een traantje. Tot ze op een gegeven moment er zo erg mee zaten dat ze in Duitsland waren. Dus ze waren eerst in Brazilië, nu zijn ze in Duitsland, nog steeds samen aan het zeiken. En op een gegeven moment zeiden ze, weet je wat, we gaan nu naar MTV toe, de Duitse tak. En we vragen daar, we eisen dat de lange versie van die videoclip wordt uitgezonden. En dan komen we erachter, wordt er gejankt, ja of nee? Wat denk je? Het eindresultaat? Er werd niet gejankt, dus Adam Levine moest $500 betalen. En het leuke is, dat heeft hij nooit gedaan. Dus eigenlijk is dit argument nooit afgesloten. Je hoort Maroon 5 nu met Maps op Slam. I miss the

0: achter.
1: Het boeit je echt niks meer, hè?
0: Nee.
1: Lekker zo naar die avondshow.
0: En hey everybody. Anul, lieve vriend van de ochtendshow. Ja. Ik moet jou iets vragen, want het is de laatste keer dat ik in de ochtend dit mag doen.
1: Ja.
0: Ik wil dus nu de Mixmarathon track of de Mixmarathon line-up voor gaan lezen. Oh. Maar ik durf het bijna niet te vragen, maar omdat het mijn laatste is, mag ik die kleuterjuf techno gebruiken om dat te zeggen?
1: Het blijft bizar hoeveel mensen dit liedje ook willen blijven horen week in week uit.
0: Ja, dan
1: is het ook wel een geste naar onze geweldige luisteraar. Dus weet je wat, dan mag jij Jarno voor één keer het Goedemorgen liedje uit de ochtendshow gebruiken.
0: Oh,
1: go!

morgen is het weer zover. 24 uur lang de beste DJ-sets in de mix. Een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon met de beste DJ-sets. Morgenochtend beginnen we natuurlijk weer met Best of Last Week. Kan je stemmen op onze Instagram met Slam Official. Levi M om 7 uur. Dan Steve Lauer om 8 uur. 9 uur is het de beurt aan Sam Veld. Dan om 10 uur alle Farben. Lee Burridge krijgen we om 11 uur. Om 12 uur mag je weer alles aanvragen wat in je opkomt in Mix Marathon Request. 1 uur je vaste prik, Mr. Belt & Weasel. Dan voor 2 uur hebben we Robin Schulz. En om 3 uur live muziek in de booth. Hij komt echt keller, vind je om 3 uur live in de DJ booth in de Slam Mix Marathon. 4 uur is het tijd voor een back-to-backje, Clooney x Prospa. En om 5 uur heb je weer de beste dansvloervullers in een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon Chart. De hele line-up check je via slam.nl. Oh ja, om 3 uur 's nachts, Andrea Casta, dat is ook lekker.

0: Oh, nou, dat deed je wel goed, hè?
1: Dankjewel. Wat is dit vet?
0: Ja, leuk om hem een keer zo van een afstandje te horen.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Wat
1: ja.
0: een tune.
1: Iedere donderdagochtend in de Slam Ochtendshow hoor je deze banger.
0: Ja, en morgen die mixmarathon, lekker.

0: Nou, What You Say met zometeen. M&M komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ons cw-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
11: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: lukte. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Autotaalglas.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
0: Opgelost. Autotaalglas.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Good morning, 4 minutes past 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar er kan ook een regen- of onweersbui voorbij komen. Het is 27 tot 29 graden vandaag. Dan de wegen af met Flitsmeister. 2 vertragingen. De A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. Door een spoedreparatie daar een kwartiertje extra. 5 kilometer aan file. En de laatste is de A20 in de richting van Hoek van Holland. Bij Moordrecht 35 minuten verlies daar. 7 kilometer komt door een ongeluk.
4: Jarno van der Wielen.
3: Alle hits van A tot Z, letterlijk, met Ariana Grande en Z.

Zometeen Urban Cookie Collective, The Key, The Secret komt eraan. En misschien is dit wel het mantra dat je niet moet wachten tot morgen, maar zit je met iets, wil je met iemand afspreken, doe dat vandaag. Stuur vandaag even dat ene appje. Een heel mooi voorbeeld is Eminem, die deelde van de week toen Dolly Parton overleed een prachtige brief die hij heeft ontvangen in 2022. Want Dolly, die zag hem optreden bij de inductie van de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ze zei van, ik heb gehoord, jij bent de beste in je vak. En we hebben op een of andere manier, voel ik, tussen ons een rare connectie. Ook al hebben we elkaar nog nooit ontmoet, maar dat zou ik graag willen veranderen. Ik wil jou heel graag ontmoeten. Liefs, Dolly. En deze week deelde Eminem dat briefje. Helaas hebben ze nooit ontmoet. Maar het is wel het mantra van, wil je iemand spreken? Doe dat vandaag in plaats van morgen, want voor je het weet is diegene er niet meer. Dan heb je

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25.
4: Fans van voeding.
2: Aldi.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
8: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent. Energie van vandaag.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor in de boeken.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
22: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Wie was er aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen er 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam

0: beelden en werd omschreven door getuigen. Het gaat nog slechter met de Noorse koning Harald. Volgens zijn artsen is zijn toestand zeer ernstig. Andere leden van het koninklijk huis hebben hun agenda leeggemaakt om bij Harald te kunnen zijn. De 89-jarige koning ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis en werd de laatste tijd wel vaker opgenomen. En een tweede dode in het Franse Kaan nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de twee doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog, zonnig en warm bij 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen, onweer en hagel. Morgen een mix van zon, wolken en buien bij maximaal 23 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: En dat de weg af met Flitsmeister. Die meldt één vertraging op de A20 richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk en de IJssel. Daar verlies je 55 minuten, 6 kilometer file. Komt door een ongeluk.

0: sportvoeding.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur.
8: Slam. Jarno van der Wielen.
9: Richting House in de pauze met zometeen Safri Duo. Play the Life komt eraan ook. Hey Adela. Krijgen Oliver Tree en Robin Schulz. Dit is Miss You.

Bauza en Magnetic hoorde je op Slam. Ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het vanavond de laatste keer is dat je de Slam Sunsets gaat horen. Goede nieuws is dan weer dat je alles on demand kan terugkijken op het Slam Music kanaal. Want heel veel sunsets zijn speciaal opgenomen met beeld voor Slam. Dus op een gegeven moment zie je Laura van Dam gewoon op het strand DJ'en. No joke. Slam Music kanaal op YouTube, daar kan je het checken. Maar gelukkig gaan we vanavond nog één keer de zon zien zakken in de zee op de prachtige begeleiding van een DJ-set met onder andere vanavond Frankie Rizzardo vanaf 8 uur. En de Slam Sunset, de zomermaand, wordt afgesloten door Sander Kleinenberg om 9 uur. Zometeen hoor je de Grand Slam. Adela komt eraan. En eerst Safri Duo. Dit is Play the Life.

0: kerst in deze week. Grand Slam is voor...
1: Hey, Adela.
0: En Aimed in L.A. Hij stond de afgelopen weekend op Lowlands Festival. En wat ik dan het allermooiste aan Nederland vind... is dat op dat moment dat er mensen in het publiek staan... tijdens dit optreden met een bordje...
1: Hey, Adela. Ja, ken mij vast nog wel.
0: Ja, ik vind dat zo prachtig, hè. Met Regime worden zo meteen op Slam. Jumeteer komt eraan. Naar Glass Frequencies krijg je naar Sigala. Dit is Melody.

0: Lost Frequencies and Live It All. Zometeen jouw kans misschien wel om je leven en jezelf mooier te maken. Is het een make-up tutorial? Nee, dat is het niet. Wat het wel is, hoor je zometeen. En ook de nieuwe Afrojack komt eraan.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.

0: Fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één.

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: De Kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
2: Kippie.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it!

0: omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Het is exact 11:30. Tijd voor je slimweerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag, maar af en toe kan de zon er ook voorbij komen. Kans op onweer, maar ook weer gewoon droogte. Het is een mix van alles met maximaal 29 graden vandaag. De flitsmeister die meldt nog 1 vertraging. Die vind je op de A20 richting Hoek van Holland bij Kleinpolderplein. 15 minuten, 3 kilometer aan file, komt door een ongeluk. Nieuwe muziek van Afrojack en Gil Glaze hoor je zo meteen. Alain komt eraan. Another, and a stalk to you.

0: Afrojack en Gil Glazen, Alain.
1: De Slam spijt tattoo.
0: Wist je dat toch nog 20% van alle mensen met een tatoeage spijt heeft uiteindelijk van die tatoeage? En wist je dat bij 100% van de mensen het hun eigen domme schuld is? Nee. We gaan het weer doen, want een foutje maken is menselijk. Zeg dat ook even tegen mijn ex trouwens. Een spijt-tatoeage. Heb je nou iets op je lichaam staan, zo'n plakplaatje, dat je denkt van toen was dat hartstikke leuk, maar inmiddels is de relatie uit. Inmiddels haat ik Pokémon, terwijl ik Pikachu supergroot op mijn voorhoofd heb staan. Ik weet het niet, je kan het zo gek maar bedenken. Je vrienden van Slam gaan het in ieder geval weghalen. Heb jij nu een tatoeage waarbij je denkt, nou, toch liever niet, haal hem maar weg om toch weer een baan te krijgen of een upgrade tijdens je werk? Ga naar slam.nl, stuur een foto van je tatoeage en een hele goede reden waarom je dat ding wil laten weglaseren. Want je krijgt van ons een laserbehandeling. Slam.nl is your way to go en je vrienden van de Slam ochtendshow gaan ervoor zorgen dat die spijttatoeage als sneeuw voor de zon gaat verdwijnen. Kijk, en als je het over tatoeages hebt, kan je maar één ding draaien.
2: Sensation Wildland Anthem.
0: Oh, sorry, verkeerde. Loreen, dit is Tattoo.

Dance Remix. 10 minuten voor 12. Zometeen begint House in de pauze. Maar eerst wil ik toch even bedankt zeggen. Ik ga toch wat dingen veranderen binnen Slam. Vanaf volgende week maandag nieuwe programmering. Onder andere de middagshow met Thomas. En Hielke Boersma komt door de week zitten. En ik mag de avonturen met Jarno en Jeppe gaan maken. Dat betekent dus dat we elkaar niet meer spreken op de tijdstip. En ik wil toch alvast even bedankt zeggen. We zijn niet weg, we zijn niet van elkaar af. Maar het een beetje laat wakker worden met elkaar, dat zit er voorlopig meer even niet meer in. Maar de hele line-up check je trouwens via slam.nl. En ik hoop dat we gewoon vriendjes kunnen blijven, ook tussen 7 en 10. Nou, genoeg emotioneel gelul. Dit is The Source.

0: Mars en Appetit. 4 minuten voor 12, hij gaat zo meteen weer beginnen. De lekkerste lunchpauze van Nederland.
1: Pauze in de pauze.
2: Pauze in de pauze.
3: Let's go, house in de pauze.
0: Met heel veel klassiekers. Safri Duo, Michael Jackson en ook deze. I was in disco party. In Monte Cristo. DJ
4: Pesans. He was cool. With trompetista. Jongens, eten.
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
16: Müllermilk, the moo you can't resist.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
19: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
22: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
24: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
25: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

0: Nepal opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden samen zeker 1400 mensen vermist, waaronder in ieder geval twee Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte bij Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor een flinke file. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Dat is meer dan 1,5 graad meer dan gemiddeld. De meting wordt gedaan bij het KNMI in de Bilt en daar was het 2 keer boven de 35 graden. In de top 10 van warmste zomers ooit staan 8 jaren uit deze eeuw. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan de Oekraïne. Daarmee kunnen raketten worden verbeterd om doelen dieper in Rusland te kunnen raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zoals Moskou het noemt. En dan nu het weer van Weer Online. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dan de weg af met Flitsmarcher. Die meldt maar één vertraging op dit moment. De A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. Door een spoedreparatie verlies je daar een kwartiertje 6 kilometer aan file.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
6: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur,

met Thriller. En eerst, we gaan terug naar 2001. Toen twee mannen met trommels ineens de hitlijsten bestormden. En toch helemaal optrommelen naar de nummer 2 positie in Nederland. Savri Duo, dit is Play the Life in de mix.

0: Ga zo meteen door met ABBA en Dancing Queen, Bob Marley en The Wavers en ook The Cardigans en Loveful. Krijg je na Houze in de pauze.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, dat fuck.
1: Waar je voor thuis bleef.
2: Net al is er een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
1: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
2: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
1: En nu is het terug.

gratis stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.

0: Toyota.nl/business.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op Toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1.19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!

0: we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

is een mix van zonnige periode, bewolking, regen, hagel en onweer kan je vandaag verwachten. En de temperatuur schommelt tussen de 25 en 29 graden. Dan de langste vertraging van dit moment. Die vind je op de A2 richting Maastricht-Noord bij Batendorp, een kwartiertje. Door met House in de pauze. Zometeen de Handbaggers, Freemasons en eerst David Guetta, Kid Cudi, Memories.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu?
9: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één.

0: Fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Alice Heepen. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten

0: Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk twee. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, wat een leuke achternaam trouwens. Alissa Hippe, een mooie achternaam. Langs de drie vertragingen van Flitsmeister. A8 Zaandam-Amsterdam voor Zaanstad-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd, de verbindingsweg is dicht. Ga je richting Rotterdam, volg de Ring Noord van Amsterdam. 13 minuten A12 van Arnhem richting Olbehausen. Grenscontrole 14. En de A15 nog steeds Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. Daar 24 minuten.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

Zo goed, hij zegt. Uit het jaar 2000. Prachtig. Planet Funkin' Chase the Sun. Maakt niet uit op welke mooie vakantiebestemming je bent. Deze past erbij volgens mij. Balen, Italiaanse groep. Zijn met z'n vieren. We hebben altijd alles moeten verdelen onder vier man. Onhandig als je gaat optreden. Of ja, ook wel weer handig. Je kan natuurlijk gewoon één iemand sturen als Planet Funkin'. Kun je op vier plekken tegelijkertijd staan. Zo is het ook. Dan begon als grappie uiteindelijk de zomerhit van 2014. Anders Nielsen. Dit is Salsa Tequila. Morning.

Do It Do It van Cherish en samen met Beyoncé Sweet Dreams in de mix. Dit is House in de pauze. Wij hebben hem officieel de lekkerste lunch van Nederland, terwijl de kantine waarschijnlijk al half leeg geroofd is. Daarvoor nog lekker fout, maar wel chill. Toploader Dancing in the Moonlight, zometeen uit België, Basto. Ook Rock With You is een goede plaat, moeten we binnenkort weer een keer draaien. Again and Again van hem hoor je. Eerst een plaat waar je ouders nog op de liefde hebben bedreven waarschijnlijk. Basten!

0: en Pump It. Daarvoor nog Joris Sparks.
1: Pauze in de pauze.
0: En nog een half uurtje de lekkerste lunch van Nederland met Antoon. Zo meteen Tantoe lekker. Cindy Lauper komt eraan. Getta en J-Lo on the floor. Allemaal zo meteen.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Whoopsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijtattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijtattoo.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent.

0: Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boekhouden.
1: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
5: Kippie.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: De Keukencampioendivisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukencampioendivisie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Houd ze in de pauze.
8: Half 2 geweest, weer online weerbericht voor je. Bewolking trekt richting het noorden weg. Dus als het nu nog bewolkt is, dan komt dus zon aan, gelukkig. Temperatuurtje ongeveer zo'n 27, 28 graden. En vanavond regen vanuit het zuiden. Morgen zon en wolken en een stuk frisser. Dan de langste vertraging van dit moment. De A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar 21 minuten. Hits in de mix, nog een half uurtje. Cyndi Lauper, zometeen Guetta, Kelly Rowland en eerst J-Lo.

toch mooi geweest. Dat het dan echt iets was geweest tussen Antoon en Alexia. Weet je wel dat Antoon dan bij Willem-Alexander langskomt. En die Willem die zegt, laat eens wat horen jongen wat jij hebt gemaakt. En dan laat Antoon deze horen. Tantoe lekker. Dat Willem-Alexander een beetje gaat viben erop. Ik zie het voor me. Kafferhausen, stap voor stap. Zo meteen in de lekkerste lunch van Nederland. Maar eerst... Anthony the Boys are back in town was ook lekker geweest. Lunchen is een recht. Fight for your...

Breekje Radio, de lekkerste lunch van Nederland, House in de Pauze. Ik heb daar zelf 3,5 jaar van mogen presenteren met heel veel plezier. En het moment dat zou komen is eindelijk hier. Het is zover. Dit is mijn laatste House in de Pauze voor een lange tijd in ieder geval. Vanaf maandag hoor je mij in de middag van Slam vanaf 4 uur. En vanaf volgende week maandag hoor je Hielke Boersma met 2 uur lang House in de Pauze. Dat blijft gewoon tussen 12 en 2. Zometeen Stash, eerst Avicii. Dit is Wake Me Up.

voor vandaag. Hou ze in de pauze. Session encore une fois. Morgen Mix Marathon, zaterdag. Een nieuwe House in de pauze. Coming up. En we gaan door met de beste classic. Starters zometeen. Ook Edge.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Spier.

0: in sportvoeding.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
14: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
12: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

dodental in Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie 44 militairen en 28 politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. Twee vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje. Ook wordt hun gedrag in november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank, waar ze allebei niet bij waren. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. Volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden.

0: wordt het overal droog en zonnig. Het wordt ongeveer 27 graden en voelt broeierig aan. Vanavond regen en onweersbuien. Ook hagel is mogelijk. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel. Iets over twee. Situatie op de weg. Het is donderdag altijd redelijk onrustig. Valt nu nog mee. We beginnen met de A12. Daar grenscontrole richting Duitsland. Een kwartier. A27. Utrecht-Breda tussen Noordloos en de Merwedebrug. Een half uur. En de A76. Ook daar grenscontrole. Een minuut of 10. Dan ben je er doorheen.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met zometeen de track waar iedereen vrolijk voor wordt. Hij is nieuw en gigantisch lekker. Age, Ring My Bell, zometeen bij Slam. En eerst, misschien wel de beste danceplaat ooit gemaakt. Stardust, yeah.

0: categorie vragen die je heel soms in het leven stelt over deze age. Ring My Bell hoorde je grote gasten lekker aan het doorbreken. Onder andere ook met deze hip-hop wat is het? Rap Act. Oh, dat staat er. De Rap Act wil niks zeggen. Goed, hij heeft een Brit Award gewonnen in ieder geval.
1: Thomas van Empelen.
0: En wat ik altijd zo raar vind, is dan wat je krijgt als je op een artiest zoekt. Bijvoorbeeld als je op Chesto zoekt, krijg je bijvoorbeeld zijn geboortedatum en zijn lengte op Google. En dat geldt ook voor deze age die je net hoorde. Ik was hem aan het googlen, want ik wilde meer over hem weten. Dat hij bijvoorbeeld geboren is in 1999, 9 december. Jammer niet in september dan, maar dat hij dus 1 meter 8 is. Maar zoveel vragen, want wie houdt de lengte van al die artiesten bij? En stel voor je bent 1 meter 7, ga je dan zelf Google mailen van hey, ik ben eigenlijk 1 meter 8? Ja, en wat maakt het uit hoe lang iemand is? Een artiest bijvoorbeeld ook. Niet dat je dat in de stage daar rekening mee gaat houden of zo. Zometeen de Grand Slam. Eerst lange Chesto, The Business. Let's get

Nou ja, en goed nieuws over die Overdrive. Die is namelijk weer ietsje goedkoper geworden, is het verhaal. Namelijk de benzineprijzen dalen licht met zo'n 7 tot 10 cent op sommige plekken. Dat is mooi, zeg. Offenbach bij Slam, Norma G. Martin en Overdrive bij Slam. Met zometeen Bieber Wexler, Fredless, New Religion. Eerst deze fijne van B.O.B. Bruno Mars. Dit is Nothing on You, Slam. Beautiful.

0: Het team van Bieber werkt al meer dan 3 jaar om de sample los te krijgen bij Fadeless. Maar uiteindelijk lukte het en hoe ook. Bieber werkt aan Fadeless, een nieuwe religion bij Slam. Op de donderdagmiddag vanaf 1 maart 2027. Dan gaat hij in het digitale tolvignet voor België. En Bumpy Ride, wat laten we eerlijk zijn, dat zijn de Belgische wegen. Die komt eraan van Mohambi zo meteen. En ook die grote van Jugel onderweg.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Wakker.nl.
1: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Schat?
5: Hm?
4: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
5: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
4: Mafkees.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
9: Kom
8: naar raamdecoratie.com.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Alle verf super voordelig.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
16: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Iets over 2:30, weer online weerbericht voor je. Bewolking, maar die trekt langzaam weg richting het noorden. Dan komt de zon, als die er al niet is. En dan wordt het zo'n 28 graden. Lekker benauwd op sommige plekken ook. Dan morgen, dan zon en wolken. Alleen wel een stukje frisser, helaas. Ja. Dan eens even kijken naar de wegen. Af met Flitsmeis, die krijgt de top 3 van me. Beginnen met de A1, dat is richting Duitsland. Grenscontrole 10 minuten. A12 grenscontrole 12 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, daar 20 minuten extra.
21: Thomas van Empelen.
20: Mahambi, zometeen hou je vast. Bumpy Ride komt eraan. Eerst deze grote van YouGel. Dit is Moving to the Sun.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Oliver Heldens en Kreider en de Young Punks. AIOU.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

Laatst van de grote baas Armin van Buuren met Sascha en Everlasting. Zal eens kijken wat Armin van Buuren allemaal gaat doen met ADE. Maar dat ziet er goed uit, hij zegt. Oi, oi, oi, oi. Meer erover later. Dit is Slam met Getta, zometeen Human, Rihanna, Panda Replay. En eerst Palsa, The Adventures of Stevie V. Dit is Dirty Cash, Money Talks.

de replay bij Slam. Als je een beetje een respecterende artiest bent, heb je een soort van bijnaam voor je fans, toch? Bijvoorbeeld Justin Bieber. Zijn fans heten Beliebers. Ik zat te denken, wat is dat bij Rihanna nou eigenlijk? Nou, het is redelijk tenenkrommend bijna, maar het is Rihanna's fans worden genoemd de Rihanna Navy. Navy, ja. En dan wordt het wel grappig, want heel veel artiesten hebben dit dus een bijnaam voor de fans. Guetta heeft dat dus helemaal niet. Heeft hij stiekem ook eigenlijk helemaal niet nodig. Jorts nieuwste Human bij Slam.

0: Caitlin Aragon bij Slam staat met Haven en I Run. Met zometeen gegarandeerd deze drie. Slam. Coming up. Gas geven. Gabri Conte is erbij. Ook Jonas Blue. En een throwback. Tupac can change you zometeen. Oh, zin in. Slam.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: gratis abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melk Unie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Eurobeken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Hallo, Odido.

0: Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. En die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Doel is om de komende tijd 20 miljoen euro in te zamelen. Een Nederlandse vrouw die in Nepal woont is zelf ook een hulpactie begonnen. Veel dierbaren van haar zijn vermist, onder wie haar neefje. Hoe haar actie eruit ziet is niet bekend.

0: komen. Intussen blijft het dodental door de overstromingen oplopen. Het gaat richting de 400. Behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is zo uitgedroogd dat regenwater slecht wordt opgenomen. En al het overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En dit was het nieuws op Slam.
1: Oscar, dankjewel. Dan even kijken naar de top 3 vertragingen. Sta je erin, dan sta je dus in de top 3. Oh my god. A1 Hengelo richting Duitsland. Daar grenscontrole 10 minuten. A9 Diemen richting Alkmaar tussen het AMC ziekenhuis en Amstelveen. Ongeluk gebeurt 20 minuten, dat is de langste. En de A12, daar is nog grenscontrole 16 minuten richting

0: sportvoeding. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
6: Nou, vanavond de laatste Slam Sunset. Ik zal eens even doornemen wat erin zit vanavond vanaf 8. Jonas Blue komt eraan. Edge of Desire.

0: Never change.
1: Zo prachtig. Tupac en Changes hierbij. Slam. Ja, vanavond een grote... Het is de laatste Slam Sunsets. Op een dag dat het gaat regenen en zo. Volgende week alleen maar regen. Dus goed dat we ermee stoppen ook trouwens. Want alleen maar bewolkt en regenachtig dus volgende week. Maar wel het begin van een nieuwe programmering van Slam. Dat houdt in tussen 4 en 7 de nieuwe middagshow. Onder andere met mij Thomas. En tussen 7 en 10 de avonturen met Jarno en Jeppe. Het wordt waanzinnig. Dus de laatste keer Slam Sunsets tussen 8 en 10. En het is een line-up. Blablabla. Dat is fingerlicking good. Probeer ik daarmee uit te beelden. Audiotechnisch. Vanaf 8, Frankie Wizarda, de man achter Shin Yukol. Van Shin Yukol van de plaat is het. En ook om 9, Sander Kleineberg. Oftewel de laatste Slam Sunsets. Het wordt een knaller vanavond vanaf 8. En nu tijd voor nieuwe muziek bij Slam.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.

0: De kleine, grootste Ariana Grande. En No Tears Left to Cry. Dat is niet heel erg, want het is al vochtig genoeg de komende dagen. Daarover zometeen meer, want het wordt namelijk echt heel erg vochtig en nat. Ja, en dan dat grote nieuws.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee!
1: Waar je voor thuis bleef. Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
2: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
1: En nu

0: Driessen. En elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
14: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
15: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Simpel.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €1,25.
18: Fans van voordeel.
1: Aldi.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
14: Kippie.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg.
17: Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: 3:30 weer online weerbericht met zometeen nog een uitgebreide weerupdate. Want er is veel aan de hand. In ieder geval wordt het hier en daar nog zonnig. En dan vanavond code geel, want onweersbuien en veel regen. Dat is echt laat op de avond. En morgen wordt het ook een stuk frisser. Zo'n 23, 22 graden met aardig wat regen. Dan eens even kijken naar de wegen. Van de regen naar de wegen. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten. Het zijn er 3. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetewoude-Rijndijk. Ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. De afrit is dicht. 28. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Maarn. 24. En de A50, dat is Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo. Daar 20 minuten extra.
22: Thomas van Empelen.
21: Ja, zometeen alle ins en outs over het weer. Echt wel wat aan de hand namelijk.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

uit de provincie waar we allemaal in heel Nederland vaker naartoe zouden mogen voor vakantie. En niet alleen op doorrit naar België. Limburg, Lucas en Steven, All I Know by Slam. Ja, en dan... dit is geen goed teken. Ik zal eens even te kijken wat de populairste app is op Android bij Android Play. En dat is de KNMI Weer-app. Want trouwens, onder de Weer-apps echt een waanzinnige Weer-app is de KNMI Weer-app. Download dat ding. Maar nummer 1 zijn, dat is geen goed teken. Code geel. Vanavond en morgen voor heel Nederland vanwege veel onweer en echt veel regen. En de komende dagen ook echt heel veel regen. Met op sommige dagen zelfs meer dan een centimeter aan regen. Dat is echt niet best. Dus gewoon op ieder klein stukje van je land krijg je dus gewoon een centimetertje water verwachten. Dat is echt heel veel. Dus bereid je voor, mocht je nu aan het genieten zijn ergens in de auto of op je kantoor en naar buiten kijken en denken, oh, die zon. Dat is wel eventjes voor het laatst waarschijnlijk, maar dat je dat even weet. Dan heb je het in ieder geval gehoord bij Slam. Zo meteen, Justin Bieber, Sorry komt eraan. Eerst onze helden morgen te horen in de Mixmarathon om 2 uur. Mr. Belt & Whistle.

opnieuw helemaal viraal aan het gaan. Deze track van Frankie Bizzardo, Shinjuku. Onder andere door iemand die lekker aan het meenuren is. Ja, het was misschien ook wel de rel van deze zomer. Frankie Bizzardo en zijn plaat. Wat was er aan de hand? Hele korte samenvatting. Pete Tong, een grote danceheld uit de UK. Voor sommigen inmiddels nu iets minder een held. Die was bezig met een trackie met John Summit samen. Namelijk een remix van Everything But The Girl en Missing. When I Miss You. Nou, die precies. Alleen toen kwam John Summit erachter dat Frankie Bizzardo hem al uit had gebracht. Toen hij hem nog moest uitbrengen. Dus een soort van, John Summit had het gevoel dat achter zijn rug om Pete Tong ook met Frankie Bizzardo zo'n versie had gemaakt. Puntje bij paaltje, John Summit, die heeft hem wel uitgebracht en gaan dingen mee gedaan. Frankie Bizzardo heeft gezegd, ja sorry, ik ga me wel terugtrekken uit dit hele verhaal, ik heb hier geen zin in. Hij draait hem wel nog tijdens sets, als je hem ergens live ziet. Dat klinkt dan zo. Ja, het is echt een gemis dat dit niet uitkomt. Luister even mee.

dat moest gebeuren met deze klassieker. Everything But The Girl Missing, Frankie Rizzardo remix. Dat zal waarschijnlijk nooit officieel uitkomen, maar met een beetje geluk zou hij hem misschien in zijn eigen show kunnen stoppen. Morgen hoor je Frankie Rizzardo om 8 uur in de Slam Mix Marathon line-up. En die hele mix marathon begint al om 6 uur 's ochtends. Dit is Getta Sia, Beautiful.

Guetta, Sia en Beautiful People hier bij Slam. Een taxi waar je dus niet hoeft te zeggen... Hey, hoeveel ritjes heb je al gehad? Gaat die een beetje lekker? Tot hoe laat ga je door? Het komt eraan, zo'n taxi. Hoe dat zit, hoor je zo? Slam. Coming up. En gegarandeerd deze drie. Ian Carey zometeen. You Girl, Jamaican, Babam en ook Alesso. Hoor je zo?

0: €50 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
11: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is dood. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor de genocide in Srebrenica, waarbij meer dan 8000 mensen werden gedood. Hij werd daarom de slager van Bosnië genoemd. Ratko Mladic kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Hij was 84. Premier Jette praat ook vandaag over de begroting voor volgend jaar. Hij zit opnieuw om tafel met onder andere de leiders van de coalitiepartijen. Die zaten ook gisteren bij elkaar, maar kwamen er toen niet uit. De tijd dringt, want de begroting moet deze week klaar zijn. Dan kan hij voor Prinsjesdag nog langs de Raad van State. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis gironummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de organisatie. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. En Ongehoord Nederland wil 10.000 euro terughalen bij oud-voorzitter Arnold Karskens. Het commissariaat voor de media had de omroep op de vingers getikt nadat ze ontdekten dat hij op kosten van de omroep een reisje naar Spitsbergen had gemaakt met zijn dochter. Karskens is niet van plan te betalen. Volgens hem was het een zakenreis. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En dit was het nieuws op Slam.
17: Goal! God, er is ook nog bijna volle maan ook allemaal. Dat wordt een slechte nacht. Het is iets over vier situatie op de weg. Dit zijn de vijf langste vertragingen. We beginnen met de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Zoetewijnen-Rijndijk, ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. Een half uur extra. Dan de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Bunnik en Maarn, ongeluk gebeurt 50 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Een te hoog voertuig, een half uur. A28 Zwolle-Hogeveen tussen Staphorst en De Wijk. Ongeluk gebeurt 24. En A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. Daar aansluit in 22 minuten.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Superior per pak, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Leverinvuurwerkin.nl.
1: Nou, ik vind het misschien wel de leukste Rijksoverheidspot ever, toch? Het Leverje Vuurwerk in, mooi man.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets.
1: Gaat niemand doen natuurlijk.
2: Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
1: Geen awkward gesprekken meer met de taxichauffeur. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Ook al hou ik wel van taxichauffeurs trouwens. Maar goed, innovatie hoor je zo meteen.

Je zou als taxichauffeur maar Dua Lipa in de auto krijgen. Dat is wel een grote catch. Je zegt, physical is leuk. Nou, dan ga je denk ik de auto een lange tijd niet wassen. Nee, ja, dat zal wel meevallen allemaal. Maar ik begreep dat Dua Lipa toen ze kwam restaureren... lekker eten in Amsterdam, dat ze 10% voor je gaf. Het is ook niet zo dat je meteen met pensioen kan als zij bij je aanbelt. Nee. Maar wat is er aan de hand? Over taxis gesproken, er komt wat nieuws. MyWheels ken je misschien wel. Dat is zo'n app waarmee je dan een auto kan lenen of een scooter. Maar vooral auto's. Inmiddels ook steeds vaker elektrische auto's. En het ding is, in Den Bosch zijn ze nu begonnen met één Tesla Model 3... waarin full self-driving is. Dus in principe kan je gewoon instellen waar die heen moet... en dan gaat hij dus voor je rijden. Dus je kan een soort van taxi pakken. Want eigenlijk pak je zelf de huurauto. Je bent zelf verantwoordelijk voor een deel... maar toch word je wel gewoon gereden die kant op. En MyWheels en ook heel veel andere organisaties die zien het dus zitten... om binnen nu en een paar jaar gewoon ontzettend veel auto's te hebben... die komen voorrijden als jij een auto nodig hebt. En als je dus geen auto nodig hebt, dan gaat hij dus niet parkeren voor je deur... maar dan gaat hij gewoon naar iemand anders toe die ook een auto nodig heeft. Zo kun je dus met één auto misschien wel 10 mensen helpen op een dag of meer. Zal het de taxichauffeur dan echt gaan vervangen? Misschien voor een deel, maar ja, een gesprek met de taxichauffeur... ik bedoel, hoeveel ritjes heb je gehad? Waar zijn de grote feestjes? Dat blijft dan wel gezellig, toch? Ja. Ik bedoel, tegen wie moet je anders aanhikken, half kotsend in een auto na een avond uitgaan? Zo is het ook. Lost Frequencies zo meteen. Eerst bij Slam, in de middag, Alesso, One Republic. Dit is In...

Lost Frequencies heeft een gedeelte van zijn geld, ik bedoel, hij heeft zoveel geld, zal niet al het geld zijn, gestopt in een eigen ginmerk jaren geleden. Ik zeg dat ik er zo weinig van hoor dat ik me afvraag of hij zelf zijn eigen ginvoorraad heeft opgedronken. Omdat zijn bedrijfje gestopt is, maar Lost Frequencies gin, er is weinig over te vinden meer. You're the sweetest position, a moment of love, in de donderdagmiddag van Slam. Met zometeen Shakira, Die Die. Die grote WK-plaat. Eerst Alex en Stan, Oostblok klapper. Dit is Mr. Sexer Beat.

0: Muziek op Slam op je donderdagmiddag met morgen de Mixmarathon vanaf 6 uur 's ochtends. En jij bepaalt met welke set we gaan beginnen om 6 uur 's ochtends. Dat is met mij. Vandaar de klemtoon op de 6 uur 's ochtends ook. Ja, het wekkertje gaat gewoon weer om 4:30. Zin aan. En jij bepaalt met welke set we gaan beginnen. Ga naar Slam Official op Insta en stem daar. Zometeen muziek van Stromae. De nieuwste van Medusa. Heb je die al gehoord? Die komt eraan. En ook die zomerklapper van De Bouwzaap.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, dat is fijn.
1: Waar je voor thuis bleef.
2: Net al is er een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
1: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
2: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
1: En nu is het terug.

0: wilt missen? Elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: bmw.nl.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
11: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Iets over 4:30 weer online weerbericht voor je. Stevige onweersbuien vanavond, vooral laat in de avond en vannacht met veel regen. Code geel ook, het is nu nog lekker broeierig warm. Morgen een stuk frisser met zo'n 22 graden, af en toe wat zon en vooral bewolking. En dan even kijken naar de langste drie vertragingen. Het is redelijk druk, het is donderdag en ook de vakanties zijn bijna helemaal voorbij. Meer dan 300 kilometer. Langste drie dus, A12 Utrecht-Arnhem tussen Houten-Oost en Maarn. Ongeluk gebeurt 1:09. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum daar 50. En de A28 Zwolle-Hogeveen tussen de Wijk en Hogeveen. Ongelukkie, 1:30 extra.
13: Thomas van Empelen.
12: Met zometeen de nieuwste van Medusa komt eraan. Silence, ook Stromae, Papa Oete. Maar eerst, dit blijft zo goed. De Bauza, Magnetic.

Medusa, Rani, nieuwe muziek, Silence hier bij Slam. Hey, er is iets nieuws bij de KNVB, namelijk Voetbal Plus. Het klinkt als een abonnement wat je afsluit. Nee, het is de nieuwe naam van het G-voetbal. Ja, ook bij jou op het veld. Dus G-voetbal is uit, Voetbal Plus is de nieuwe naam. Die sluit het beter aan bij de brede en diverse groep voetballers binnen de voetbalwereld. Laat de KNVB weten. En ik dacht altijd dat de G stond voor gehandicapten. In de volksmond is dat ook wel zo. G-voetbal, gehandicapte voetbal. Het staat dus van origine voor geïntrigeerd. Geïntrigeerd, ja. Nee, we zeggen nou geïntrigeerd. Jawel, dat klopt inderdaad, ja. Ik kom er zelfs om dingen zeggen dat ik denk, ah, klopt het allemaal wel. En met mijn hoofd ben ik ook al bijna bij de middagshow trouwens, ergens. Gek genoeg. Hey, zometeen. Nieuws over iemand. Kijk, een Houdini doen op een verjaardag, dat kan iedereen, weet je wel. Opeens pief, pap, poef verdwijnen. Maar er zijn ook mensen die kunnen dit op een hele grote schaal. Maar echt vanuit de gevangenis en dan meerdere keren. En een totale eindbaas in het ontsnappen. Hoor je zo meteen bij Slam. Ook Vedas komt eraan. God is a DJ. Eerst Ray. Dit is Escape.

goed hij zegt. Fadeless en God is de DJ op de donderdagmiddag van Slam. Ja, en dan dat bericht over die meesterontsnapper. Het is een mooi verhaal namelijk. Goed nieuws namelijk, hij heeft al 4 keer succesvol uitgebroken uit een gevangenis. Maar hij is nu opnieuw gepakt in Spanje, is tegen de lamp aan gelopen. En ik vind het toch knap. Hij is het namelijk voor elkaar gekregen om dus 4 keer te ontsnappen uit een gevangenis. En dan vraag ik me toch af wat het dan is. Is het dan dat hij bijvoorbeeld gewoon je verslaafd dan is? Dat hij ook niet zonder kan? Dat hij op een gegeven moment dan gewoon vrij rondloopt en denkt, ja kut, ik moet wel weer opgepakt worden. Want ik wil gewoon graag weer een keer kunnen ontsnappen. Zoveel vragen. Goed, hij zal maar 1 belletje per maand hebben, dus ik gok dat hij niet met mij wil bellen. Ik vind het wel een mooi verhaal. In Spanje opgepakt, deze Albanische gast van 42. Netjes. Gepakt door zijn opvallende tatoeages. Zal geen aarsgewij zijn geweest, denk ik. Dit is Slam, met nu Marshmello. Dit is goed, hij zegt. Another drink op je favoriet.

0: Stop maar, is goed zo.
1: Oh ja.
0: En jullie zijn gekomen tijdens mijn laatste programma hier zo.
2: We zijn niet gekomen hoor. We zijn 1 en 5. We zijn in de studio.
0: Oh ja, dat is ook zo. Jullie zijn niet hier omdat ik mijn laatste programmaatje doe tussen 1 en 5.
3: Jawel.
2: Ja, zeker wel. Ik wil hier even bij stilstaan.
0: Oh nee, Florian is hier natuurlijk gewoon omdat hij zo meteen op de radio te horen is. En jij?
2: Oh ja, kut.
1: Ik ben een loonslaaf, dus ik heb mijn taken nog niet af.
0: Oh, je doet Slam Stuntsets vanavond.
1: Dat bedoel ik, live. Oh, hè? Dus ik ben hier nog wel even.
0: Daarom ben je er nog steeds.
1: Ja, zeker.
2: Waarom zet je die volumeknop zo hard? Jezus man.
0: Oh. Rustig nou jongens, geen ruzie maken. We moeten nog lang door met elkaar. Oh, ja, de nieuwe programmering van Slam. En mij hoor je vanaf volgende week maandag tussen 4 en 7 met de Slam Middagshow. En Jarno dus met Jarno en Jeppe. De avonturen, heel leuk, tussen 7 en 10.
1: Wauw.
0: Wow. Wordt fantastisch.
1: Ja, echt leuk.
0: Wat zit erin zo meteen in de middag?
2: Lemmer komt langs.
0: Hé, hey, het is echt officieel Lemmer, hè? Niet Lammer dus.
2: Ja, het is echt Lemmer. Ja, ik heb denk ik jarenlang Lammer gezegd, maar het is toch net anders.
0: En hij wilde wel gewoon langskomen, wat gezellig.
2: Nee, het is gewoon via de FaceTime. Maar
0: Boos? Zit er nou niet te diep?
2: Ja, ja, maar ja.
0: Oké, okay, zo meteen Lemmer. Coming up. Hij is dichterbij dan ooit, heel stiekem.
2: Dat is echt zo.
0: Ja. En dan zo meteen ook in de Slam middag. The Roots, Sandstorm en Bruno Mars.
2: Ah, weer een geweldige plaat uitgekozen, toch?
0: Veel plezier met Florian. Slam.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten. En een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee!

0: Carrefour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
8: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
9: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
14: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
15: Boerzoekvrouw in bad? Hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
14: Mafkees.
16: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
17: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
18: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
16: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
19: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Chris?
24: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
23: Dus, heb je nu...
24: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
23: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf dat een rol zou hebben bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. De dood van Ratko Mladic wordt door nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet ervaren als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Hun voorzitter meldt dat voor hen Mladic arrestatie en veroordeling veel zwaarder wogen. Mladic had een levenslange straf uit in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. Op een privéschool net buiten Berlijn zijn zeker 2 doden gevallen. Er is iemand opgepakt, een jongen van 18. Hij heeft een meisje van 19, waarschijnlijk zijn ex, gedood en een man van 30 die probeerde ertussen te komen. Duitse media zeggen dat er ook nog 2 andere meisjes gewond zijn geraakt. En er komen geen extra maatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen Adel.

0: Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En dit was het nieuws op Slam.
1: 3:05, goedemiddag. Je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 20 minuten vind je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amsterdam. Nee, Amersfoort Noord en Barneveld, 23 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug, daar 22 minuten, 11 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Uitgeest, daar 40 minuten, 8 kilometer door een auto met pech. En de A12 Utrecht-Arnhem tussen Lunette en Driebergen, daar 49 minuten.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: De hele zomer lang, elke

0: Nal, Darude en Sandstorm in de Slam Middagshow. Welkom, welkom, 27 augustus, donderdag, bijna weekend. Het weekend dat staat hier altijd op vrijdag. Morgen hoor je hier 24 uur lang de beste DJ's in de mix. De Slam Mix Marathon. En voordat we aan de nieuwe middagshow gaan beginnen, eerst even terug naar gisteren. Ja, ik kwam erachter dat mijn schermtijd zo ongelooflijk hoog is, omdat ik veel Google Maps aan heb staan. Dus dat telt dan ook mee met je schermtijd per dag. Dus ik vroeg mij af, welke slamluisteraar heeft de meeste gemiddelde schermtijd per dag? En als jij nu denkt dat jij veel op je telefoon zit, nou, dat is waarschijnlijk niks als je het vergelijkt met de slamluisteraars die ik gisteren aan de lijn had. Te beginnen met Lars. Ik zit gemiddeld 6,5 uur per dag op mijn telefoon, maar jij gaat hier dik overheen, toch?
1: Ja, helaas wel.
0: Ja, jij stuurt een screenshot. Ah, schrikbarend. Ik zit even te kijken bij jouw donderdag. Jouw donderdag die tikt nog net niet de 16 uur aan.
1: Nou, ik zal een kleine nuance geven. Ik ga vaak als ik ga slapen, dan doe ik vaak wat achtergrond aan op YouTube of zo. Dus dat maakt het misschien iets minder erg. Maar nee, ik heb wel veel op mijn telefoon, ja.
0: 11 uur en 7 minuten geeft jouw schermtijd aan, gemiddeld per dag.
1: Nee, ik denk, ik verbloemend een beetje, maar helaas.
0: Ja, Lauri, jij gaat hier overheen, toch? Je hebt meer schermtijd.
2: Ja, ruim 13 uur.
0: Ja, 13 uur en hoeveel? Even kijken hoor. En 17 minuten. Lauri, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou?
2: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Het is niet heel gezond, denk ik.
0: Nee, welke app gebruik je dan zo vaak?
2: Denk Duolingo, spelletjes, kaarten spelen, e-mail.
0: Jeetje, en dat voor 13 uur en 17 minuten. Ja, Brian, jij doet hier nog een schepje bovenop. Hoe hoog is jouw schermtijd gemiddeld per dag?
3: Bijna 18 uur, 17 uur 51.
0: Bijna 18 uur, Brian! What the fuck? Je slaapt dan toch helemaal niet lang genoeg? Je kan dan max 6 uur slapen.
3: Nou, laat ik zeggen dat ik in verband medische klachten, medicijnen had, waardoor ik 10 dagen non-stop wakker ben geweest.
0: Wat? Oh, jeetje. Oh.
3: Ja.
0: En daarom is jouw schermtijd nu 17 uur en 23 minuten.
3: Ja.
0: Ah, 17,5 uur kan je gewoon niet meer normaal slapen. Brian toch, joh. Dan krijg je het van elkaar. Hey, zometeen een nieuwe Slam Middagshow strijd om 7 uur. Ook Lemmer hebben we in de show vandaag. En David Guetta, Kid Cudi, Memories hoor je zometeen naar Bruno Mars. This is On My Soul.

0: Woensdag 27 augustus. Vandaag leuk nieuws voor mensen die nog televisie kijken. Hoeveel zijn dat er nog? Hey, vandaag werd bekend dat er een nieuw televisieprogramma verschijnt, namelijk Hitster. Ja, het bordspel krijgt nu ook televisievorm. Op RTL 4 gaat het uitgezonden worden. Chantal Jansen die gaat het presenteren. En bekende Nederlanders gaan het dan tegen elkaar opnemen om zoveel mogelijk hits in de juiste chronologische volgorde te plaatsen en zo een muziektijdlijn te maken. Je kan als kijker ook mee gaan doen, een soort weet ik veel. Je weet wel, het quizprogramma kon je ook op je telefoon meedoen met die quiz. En dan nu met Hitster dus. Nou, wel leuk. En vanaf 24 oktober om 8 uur dan is het te zien op RTL 4. Ook op Videoland volgens mij. Dus nou, leuk voor als je ook een Hitster-fanaat bent, zoals ik. Ja, ik ben misschien de allergrootste Hitster-fanaat. Ik vind dat zo leuk. En mensen vinden het ook niet leuk om bij mij te spelen, omdat ja, ze zeggen altijd, jij bent een radio-dj. Jij kent toch al die liedjes. Het is niet leuk met jou. Ik zou eigenlijk wel willen stellen dat niemand mij kan verslaan in Hitster. Vind je dat heel lillig? Ja. Ja, dat is heel egoïstisch om dat misschien nu zo op de radio te gooien. Maar ja, ik denk het wel. Ik ben wel benieuwd.
1: De Slammiddagshow vraagt zich af:
0: welke slamluisteraar is de beste Hitster-speler? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Gaan we zo achterkomen. De beste Hitster-speler krijgt van mij exclusieve Slam-merch. En om je dan aan te melden, doen we dan even een oefenopgave. Welke hit is ouder? Is dat deze? Umbrella? Van Rihanna? Of is deze ouder? Avicii en Levels. Laat het even weten via een appje, via de Slam app. Wie weet speel je zo mee met een potje Hitster. En wie weet ben je dan wel de beste Hitster-speler van Slam.
2: Nieuw. Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Fisher en Florence Armen. What a lot.

0: in L.A. Welk jaar komt dit liedje? 2026 gaat het niet. Is heel moeilijk, is nieuwe muziek natuurlijk. Hey, zometeen spelen we een potje Hister, omdat het met een televisievorm komt. Op 24 oktober is het op televisie te zien, Hister. En ik vraag me af, welke slamluisteraar is de beste Hister-speler? Je kan je aanmelden door even mee te doen met de oefenopgave. Welke hit is ouder? Umbrella? Of Levels? Kom maar door via de app van Slam als je mee wilt spelen. En ook Ace hoor je zo.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.

0: voeding.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boek houden.
4: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
6: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker, Kippie.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: De Keukencampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukencampioen-divisie.
18: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
21: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
22: 17:30 geweest. Goedemiddag, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking, 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. Dan de wegen af met Flitsmeister. Je doet er het langst over op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Uitgeest. 3 kwartier, 8 kilometer door een auto met pech. Ook een flink op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Houten-Oost en Maarn. Daar 39 minuten, 9 kilometer door een vrachtwagen met pech. En tot slot de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. Daar 28 minuten. Dan word je binnen een half minuutje bijgepraat door het ANP. Hier is Oscar van Oorschot.
0: Goedemiddag. Opnieuw duikt de spermadonor op die heel veel kinderen heeft verwekt. Nieuwsuur meldt dat de massadonor onder verschillende namen opereert en nog steeds actief is. Slachtoffers zijn erg ongerust. Een Nederlander is in België veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 3 kinderen uit een kwetsbaar gezin. Ook bij ons loopt nog een onderzoek tegen hem rond 9 andere slachtoffers. En de UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer rond zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. De UEFA wil weten wat de rol was van een investeringsbedrijf in die plannen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
22: Ja, met zometeen een potje hister op de radio. Ook La Bouche, Be My Lover en eerst

0: Discover in de Slam Middagshow. 6:10. We gaan een potje Hister spelen. Ja, vandaag werd bekend dat Hister met een televisievorm komt. Vanaf 24 oktober is het te zien op RTL 4. En daarom was ik benieuwd welke Slam-luisteraar vindt zichzelf de beste Hister-speler. Daniel!
1: Ja, hallo Florian.
0: Jij kan wel een aardig potje Histeren.
1: Ja, ik moet een stukje kunnen komen, ja.
0: Ja, ja. Je denkt dat je wel een van de betere Slam-luisteraars bent in Hister, toch?
1: Ja, dat sowieso.
0: Oké, kijk. We hadden net die oefenopgave. Welke hit is ouder? We hadden Umbrella. En Levels. Ja, zeg maar, welke is ouder?
1: Rihanna.
0: Ja, natuurlijk. Komt uit 2007. En Levels uit 2011. We gaan een potje spelen. Ik heb 7 liedjes voor je klaarstaan. En iedere keer mag je zeggen of het liedje ouder is of jonger dan de vorige. Of nieuwer.
1: Helemaal goed.
0: We beginnen met deze. Enig idee welk jaar het al?
1: Nou, dat zal denk ik een beetje rond 2010 zijn.
0: Nou, je zit erbij, 2009.
1: Oké, top.
0: Daar begin je mee. Hier is de tweede. Is dit liedje ouder of jonger?
1: Is dat de vraag?
0: Ja. Het is ouder of jonger dan Bad Romance.
1: Ja, nee, dit is ouder.
0: Ouder, ja hoor. Helemaal goed. Weet je welk jaar? 2000, wat zei je?
1: Ja, ik denk 2000.
0: Oh, 2000.
1: Nou,
0: 2003, dus zit ook dichtbij.
1: Ah.
0: Ga verder, 2003. Is dit liedje ouder of jonger dan 2003?
1: Robert Miles, nee, dat is van mijn geboortejaar, denk ik.
0: Dus je zegt...
1: 97.
0: Ja, wederom goed. Ja, je zit er 1 jaartje vanaf. 96. Ah. Dan gaan we door met de volgende. Nou, die is dan eigenlijk een appeltje eitje.
1: Ja, Euphoria, dat is van European Song Festival 2012.
0: Ja, ja. Exact 2012. Niet normaal, joh. Oké, de volgende komt hij aan. Is dit liedje ouder of jonger dan of uit 2012?
1: Dit is wel wat nieuwer.
0: Zeg nieuwer?
1: Ja, nieuwer.
0: Ja, ook dat is gewoon goed. Weet je welk jaar?
1: 2020? 18?
0: Hij zit erbij. 2017. Oké, okay, nou. Gaan we volgen. Ik heb er nog 2 voor je. Oh, wacht. Nee, shit. Verpest ik het. Ik moet deze hebben. I got a hangover. Dus je zegt ouder dan 2017?
1: Ja, sowieso.
0: Ja, helemaal goed. Dan heb ik er nog eentje voor je. En dan heb je heel de tijdlijn compleet. Het is niet normaal. Het was inderdaad... nee, het was 2011. Je zat 1 jaartje naast.
1: Ah.
0: Oké, de laatste.
1: Tonight, dat is 2000. Oh, die is lastig.
0: Ja.
1: Ouder of jonger? 2019, jonger.
0: Wat zeg je? Ouder of jonger dan 2011?
1: Ja, jonger.
0: Dus je denkt 2012, denk je?
1: Ja, 2011, 2010, maar wel jonger. Maar het is spannend.
0: Nee. Oh, nee, Daniel.
1: Nee?
0: Nee, ik kwam uit 2010.
1: Maar dit is toch voor 2012?
0: Ja, nee, maar de vorige was 2011. En je zei jonger, dus dan is die, zeg maar, later.
1: Ah, ja.
0: Ja, helaas. En je zat wel heel dichtbij. Ah, dat is ook wel moeilijker natuurlijk.
1: Dat is weer top. Ja, nee.
0: Ik vind wel dat je het goed hebt gedaan. Je hebt het goed gedaan. 6/7, dat is een perfecte score. Nou, toch wel een van de betere slamluisteraars. Of een van de betere hitserspelers van alle slamluisteraars die ik hier aan de telefoon heb.
1: Ja, nou super, toch wel.
0: Hey, lekker gedaan. Ik ga het slamprijzenpakket alsnog naar je toe sturen. Komt helemaal goed.
1: Ah, kijk. Super fijn, man. Toppie.

10:35 in de Slam Middagshow. Zometeen de finale ronde. Voor Justin en Sam Harper in de Slam Stembus. Komen ze deze ronde door, de finale ronde? Dan ga je ze zo vaker horen op Slam. Dat zo, ook Yugel, Zed en Ed Sheeran onderweg. Slam.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.

Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: www.nl/business.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
7: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Alle verf super voordelig.

0: Radio2.com of in onze app.
1: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Belsimpel zet de tijd op 6 uur.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Weer duikt er een spermadonor op en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De donor gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Die maakt zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Die man moet gestopt worden, zeggen ze. In België is een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor het misbruiken van 3 kinderen. Eentje zou die hebben verkracht. De kinderen komen allemaal uit hetzelfde kwetsbare gezin. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar hem loopt. Hij zou hier zeker 9 andere slachtoffers hebben gemaakt. De Noorse koning Harald is nog in leven. Maar volgens het Noorse koningshuis is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis en is aan het eind van de middag weer weggegaan. En boeren in Flevoland en delen van Overijssel en Friesland kunnen hun landbouwgrond weer onder water zetten in de strijd tegen schimmels en onkruid. Door de droogte mocht dat de afgelopen weken niet. Maar het waterschap Zuiderzeeland trekt het verbod in nu er weer regen in de weersverwachting zit. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevige onweer en zo'n 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: En de Flitsmeister meldt een paar vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de Wijkertunnel en Uitgeest 40 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drecht-tunnel. Daar 50 minuten, 8 kilometer. En tot slot de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar 25 minuten door een ongeval.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

Columbus, ook Zed en Mary Morris, de middel onderweg. En hier is Hugel, dit is Moving to the Sun. I'm moving.

0: Zet, Mara Morris en Gray, The Middle.
1: Jouw mening over nieuwe muziek. Slam. Stembus.
0: Deze hele zomer laten we je kennis maken met gloednieuwe muziek in de Slam Stembus. Vandaag de finale ronde voor Sam Harper en Justin met Just a Little. Hoor je het? Wat ze daar doet? Just a Little. En ze heeft gewoon haar eigen artiestennaam in de titel verwerkt. Ja, eerlijk, ik vind het origineel. Maar niet origineel genoeg. Nee, er waren zeker nog anderen die dat ook deden. Die een hit scoorden met een titel die gelijk is of was aan hun eigen artiestennaam. Bijvoorbeeld Doep. Met Doep. Ja. Beetje lach om home video's track vind ik dit altijd.

0: versie van Daddy DJ met Daddy DJ. Stembus. En nu probeert Justin het ook met Just a Little. Het is aan jou, wil je Just a Little vaker horen of nooit meer op Slam? Dit is de finale ronde, dus je stem is vandaag extra belangrijk. Kom maar door via een berichtje of audio-appje in de Slam-app. Wat vind je van Justin en Sam Harper in?
1: De Slam Stembus.

Slam Stembus. Justin en Sam Harper met Just a Little. En nu is dat aan jou. Geef je ongezouten meningen via de app van Slam. Wil je hem vaker horen of niet? De uitslag hoor je zometeen na Maneater. Dit is Nelly Furtado bij Slam.

0: Nelly Furtado en Mad Eater bij Slam. Daarvoor Justin en Sam Harper. Just a little in de Slam Stembus.
1: Jouw mening over nieuwe muziek.
0: Nou, wat vind je ervan? De finale ronde voor Justin en Sam Harper. Ik pak de app van Slam erbij. Marleen die stuurt vaker draaien. Sander die zegt, nee, het is zo enorm hetzelfde als het origineel. Heel saai als je dat je twist eraan gegeven noemt. Duidelijke taal van Sander. De oude appjes die binnenkomen.
2: Je kan weer heerlijk op, dankjewel weer.
3: Oh. Weg ermee.
4: Okay. Ja, top liedje zeg. Die moet je lekker vaker draaien. Ja.
5: Blijf een leuk nummer, hè? Altijd wel. Blijf draaien.
6: Nee, alsjeblieft deze niet meer.
0: Oké. Okay. De meningen zijn heel erg verdeeld. Nu spant het erom. Gaat hij door of niet? Ga je hem vaker horen? Hakken over de sloot. Ja, toch wel. Toch wel. Je gaat hem sowieso vaker horen op Slam. Justin en Sam Harper. En Just a Little. Ed Sheeran, Azizam voor je onderweg. En eerst de nieuwe X-Wel. Dit is Whatever.

Met Ed Sheeran en Azizam in de Slam Middagshow. Ja, zometeen in die Slam Middagshow. De man die deze zomer op bijna ieder House of Trends festival stond te draaien. Het is eigenlijk onmogelijk als je hem deze zomer niet hebt gehoord of hebt gezien. Aankomend weekend staat hij nog op twee van de grootste feesten om augustus. En eigenlijk het zomerfestivalseizoen af te sluiten. Rotterdam Rave en Onder de Radar. Zometeen in de show, Lemmer.

0: Zometeen in de Slammiddag Show. En ook deze hoor je.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Ons cw-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
14: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Hoor je dat?
4: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: De Keukenkampioendivisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukenkampioendivisie.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: 6:55. Goedenavond, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen kans op stevig onweer met 22 graden. En vertragingen langer dan 20 minuten nog gemeld op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Heemskerk. Daar 32 minuten, 4 kilometer door een auto met pech. De A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Daar 20 minuten, 7 kilometer. En tot slot de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar 21 minuten, 6 kilometer door een auto met pech. Dan word je bijgepraat in een half minuutje. Hier is Oscar van Oorschot. Goedenavond.
13: Goedenavond. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. De bruggen in de weg kunnen dat niet meer aan, zegt Rijkswaterstaat. De transportsector is niet blij. Na de Merwedebrug valt opnieuw een belangrijke verbinding weg. Wensouders zijn bezorgd over een nieuwe massazaaddonor. Volgens Nieuwsuur heeft hij meer dan 120 kinderen verwekt. Die man moet gestopt worden, zegt Stichting Donorkind. En de KNVB ziet Gianni Infantino niet meer zitten als leider van Wereldvoetbalbond FIFA. Het vertrouwen is blijvend beschadigd, zeggen ze, doelend op de plannen van Infantino om het WK commerciëler te maken. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
12: Thanks, Oscar.
14: Florian Hameling.
12: Ja, zometeen Lemmer in de Slammiddagshow. Ook Adam Lemmer komt eraan. En eerst Jonas Blue, Edge of Desire.

Adam Lambert en Ghost Town in de Slam Middagshow. Ja, hoog bezoek in die Slam Middagshow. Het is de man die deze zomer op bijna ieder House of Trance festival stond te draaien. Het is onmogelijk als je hem deze zomer niet hebt gehoord. En aankomend weekend staat hij op twee van de grootste feesten om augustus mee af te sluiten. Rotterdam Rave en onder de radar. Handjes op elkaar voor...

0: gehad, toch?
1: Ja, zeker. Nee, het is nu ook veel aan het buitenland deze zomer.
0: Ja.
1: Dus lekker veel aan het reizen en aan het draaien.
0: Ja, je staat overal. Het is niet normaal. Je hebt ieder festival bijna al gezien deze zomer, toch?
1: Ja, wel veel, ja. Niet ieder, maar wel, ook. Ik kom toevallig net uit Ibiza, dus daar heb ik nu voor de eerste keer ook gedraaid. En Malta, Glitch, Terminal 4 in Kroatië.
0: Oh,
1: en,
0: vet zeg. Enig idee hoeveel boekingen je hebt gedaan van mei tot eind augustus deze zomer?
1: Nou ja, geen idee.
0: Ik heb ze even geteld, het zijn er 32.
1: Ja? Oh, oké.
0: En er zitten eigenlijk alle grote dingen bij: Asunda, By the Creek, Tomorrowland, Awakenings, Wildeburg, Loveland. En dat is dan eigenlijk alleen nog maar Nederland en België.
1: Ja.
0: Zijn er dan nog dingen die je nog zou willen doen? Want voor mijn idee heb je alle grote dingen gedaan in Europa.
1: Ik wil heel graag naar Amerika, maar daar ga ik ook heen over 2-3 weken.
0: Ja.
1: Dus dat wordt soort van nu, volgende iets dat ik denk van wat wel heel vet is, dat ik naar Amerika ga.
0: Heb je enig idee hoe ze daar gaan reageren op jouw muziek? Gaan ze daar ook een beetje op aan?
1: Geen idee. Ik hoor wel veel van vrienden, zeg maar, die ook in mijn hoek zitten en zeggen van dat het daar wel echt aanpoot is. Dus dat ze wel de sound nog niet echt kennen. Dus je moet echt even. Je moet op een andere manier gaan draaien dan dat je dan zeg maar hier doet. Dus je moet ze wat meer teasen en toch op een andere manier benaderen. Maar ik ga het wel zien.
0: Ja. Heb je veel fans in Amerika? Kan je dat zien op Spotify bijvoorbeeld? Dat je veel in het buitenland of in Amerika wordt geluisterd?
1: Nee, valt wel eigenlijk vooral Australië heel veel.
0: Ja.
1: Na Nederland en Amerika ook wel een beetje. Dus je krijgt wel wat berichten van mensen van wanneer kom je naar Amerika. Maar het leeft daar nog niet heel erg. Nee.
0: Ja, tijd om daar uit te breiden, toch?
1: Precies.
0: Tijd. Ja, in het weekend sta je dus bijna iedere dag achter de deks. Door de week nu veel in de studio, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat is waar ik nu eigenlijk ook ben. Dus zeg maar hier.
0: Oh, kijk.
1: Dit is vandaar dat ook het rode licht, zeg maar hier.
0: Je bent bezig aan nieuwe muziek?
1: Ja, zeker. Dus gewoon dingen afmaken. Een beetje voorbereiden voor zaterdag. Voor de 2 sets van wat je eigenlijk al zei bij Onder de Radar en Rotterdam Reef. Dus dat.
0: Hey, ik bel je natuurlijk ook voor je nieuwe track met Tjade. Ik hoorde hem denk ik voor het eerst op Thuishaven in je 10 uur lange set. Was dat ook de eerste keer dat je hem dropte daar of niet?
1: Ja, dat kan wel. Nee, ik heb hem al eerder al gedraaid. Nee, maar we hebben ondertussen zoveel versies gehad en uiteindelijk zeg maar dat. Ik denk dat daar wel aardig de soort van final versie gedraaid werd,
0: Het was een magisch moment. Ja. Thuishaven was zo rond 10 uur, het is een beetje donker. En dan die pianootjes er doorheen, het was helemaal de perfecte setting toch, voor die plaat?
1: Ja, dankjewel, Nee, heel blij mee.
0: Had je hem ook speciaal voor zo'n moment gemaakt? Of,
1: het is eigenlijk een soort van, althans de plaat zeg maar, ik heb van 2 versies. Dus je hebt soort van de korte Spotify radio versie en je hebt een lange versie. En eigenlijk met die lange versie duurt heel lang voordat die piano pas geïntroduceerd wordt. Dus echt pas na 3 minuten. En dan valt hij even helemaal stil en dan opeens soort van komt die piano zeg maar helemaal in. Dus dat geeft wel een heel leuk moment, zeker.
0: Zie je al die glimlachen in het publiek, iedereen helemaal vrolijk. Want het doet echt wel met mensen, die piano. Het is een euforisch gevoel krijg je ervan.
1: Ja, zeker. Dat zeker. Dat is ook wel hoe eigenlijk een soort van die akkoordprogressie gaat.
0: Ja.
1: Daar zijn we heel blij mee.
0: Hey, we praten zo even verder. Laten we hem eerst even gaan draaien. Want we zijn de mensen helemaal warm aan het maken thuis. We moeten even die piano laten horen nu ook.
1: Even de piano.
0: Hey, je mag hem aankondigen op Slam.
1: Hey, dit is Lemmer en Tjade met Best One.

0: in de Slam Middagshow. Ja, ik zei het afgelopen dinsdag ook al tegen Sam Hofman. Die heeft ook zo'n nieuwe pianotune. Die piano's klinken met die compressie op de radio. Dat klinkt zo dik, het klinkt zo lekker.
1: Ja, dat is top, gewoon nog extra compressie.
0: Extra boost erop. Ja, ADE zit er natuurlijk ook aan te komen. Dan ben je weer terug uit Amerika.
1: Ja.
0: 22 oktober Digital, 23 oktober Intercell Glitch en 24 oktober sta je met je eigen feest, Audio Obscura, Lamme Invites en de G-Star Fabriek. Drukke plek.
1: Ja, zeker. Zo. Ja, nee, en echt drie super toffe dingen, dus dat heb ik heel veel zin in, ja.
0: Heb je nog plekken over die week?
1: Ja, tuurlijk. Ja? Voor jou altijd.
0: We hebben namelijk ook nog een plekje over op de AD1-line-up hier op Slam. Ik weet niet, lijkt het je leuk om hier ook nog even een uurtje te komen draaien tijdens onze ADE-week?
1: Ja, dan moet het wel lukken, toch?
0: Ja, gaan we dat even afspreken, gaan we het even regelen?
1: Ja, zeker.
0: Lemmer op ADE bij Slam, kijk, dat is top. Dat staat in ieder geval een soort van vast. We moeten het even gaan fixen.
1: Ja, precies.
0: Hey, als laatste heb ik een soort klein vragenvuurtje. Ik dacht, jij maakt natuurlijk hele snelle house, snelle muziek, snelle trends. Kijk of je ook een beetje snel vragen kan beantwoorden. In een minuutje tijd. Okay. Ben je ready?
1: Yes.
0: Here we go. Wat is nu de perfecte closing track?
1: Een nieuwe plaats van mij heet Fallin.
0: Oké, gênantste moment tijdens het draaien?
1: Dat ik gewoon per ongeluk gewoon uit heb gezet.
0: Met welke collega DJ zou je het snel zelf een feestje pakken?
1: Met Jana.
0: Liever 2 uur set of een 10 uur set?
1: Nou, niet altijd 10 uur, dus doe maar dan 2 uur. Maar ik 10 uur ook wel eens zoveel tijd.
0: Welke plaat ben je zat?
1: Oeh, ik haat hem voor jou. Mijn eigen remix.
0: Echt?
1: Ja,
0: je gedrone back-to-back.
1: Gedrone back-to-back zou ik toch wel... toch wel Jobby op z'n wel. Ja.
0: Grootste guilty pleasure?
1: André Hazes vind ik toch ook wel stiekem wel leuk.
0: Oké, André Hazes remix, oké.
1: Okay. geen remix.
0: Favoriete drankje tijdens het draaien?
1: Moscow Mule.
0: En Lowlands of Tomorrowland?
1: Lowlands.
0: Kijk, Lowlands. We sluiten bij deze af. Ik wens je heel veel plezier dit weekend op Onder de Radar en Rotterdam Reven. We zien elkaar daar sowieso. Ik heb er fucking veel zin in. En thanks voor je tijd hier zo.
1: Ja man, thanks voor je belletje.
0: Yo, geef nog 1 keer applaus voor Lemmer! Later man.

24 uur lang de beste DJ's in de mix vanaf morgenochtend 6 uur. Het zijn echt de beste deze week. Om 3 uur bijvoorbeeld live in de DJ-booth Keller komt voor het eerst langs. En om 4 uur de grootste klapper. Prospa back-to-back met Clooney vanaf 4 uur in de mixmarathon bij Slam. Hey, zometeen een nieuwe Slam middagshow strijd. Kan je de exclusieve Slammer

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: dicht bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
2: Kippie!
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren.

0: hoogte van schoenen houden.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Boekhouden leuk?
3: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
9: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. Rijkswaterstaat zegt dat de 50 jaar oude bruggen in de dijk te zwak zijn. Het komt, al naar gelang je route, neer op 40 tot 90 minuten omrijden. De transportsector wil dat het kabinet extra gaat investeren in een betrouwbare infrastructuur. De Hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan al werd gedacht. Over 2 jaar gaat de spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de KNVB. Die is blij met het voornemen van de UEFA om boven tafel te krijgen hoe het allemaal is gegaan met het lanceren en later weer van tafel halen van dat plan. Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.
14: En Flitsmeister meldt nog 2 vertragingen langer dan 10 minuten. De gebruikelijke 13 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Uitdijk en Duitsland, 2 kilometer. En de A76 Aken-Geleen tussen Ten Essen en Schinnen, daar 17 minuten door een auto met pech.
15: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt.

0: Gibran hier zo bij je. Je moet van mij weten, ik heb een paar slechte eigenschappen. Best wel veel eigenlijk. Ik ben altijd te laat. Dan zeg ik dat ik onderweg ben, maar dan sta ik gewoon nog tanden te poetsen. Ja, dan zeg ik, oh, ik ben onderweg hoor. En dan vertrek ik 10 minuten later. Ik zeg bijna overal ja op, zonder erover na te denken. En ik ben een waardeloze apper. Ja, oprecht. Ja, ik werd hierop aangesproken door een collega van... Jezus, anders even op je WhatsApp, man. Kijk, het ding is, mijn WhatsApp, het is gewoon niet meer overzichtelijk. Al die groepsappen, al die losse gesprekken. Voor iedere habbekrats wordt er een groepsapp aangemaakt. Ik kan door de bomen het post niet meer zien in mijn WhatsApp, man. Ik heb dus in totaal 68 ongeopende WhatsApp-gesprekken, zag ik. Ja, ik denk, ja, dat kan eigenlijk echt niet. Ik heb 68 mensen niet geantwoord.
1: De Slammiddagshow vraagt zich af...
0: Welke Slam-luisteraar heeft de meest ongeopende WhatsApp-gesprekken? Nou, ik weet zeker dat die mensen overheen kunnen over 68 ongeopende WhatsApp-gesprekken. Degene met de meeste ongeopende gesprekken krijgt het Slam-prijspakket. En groepsappen tellen dan ook mee. Je kan dat zien, zeg maar, op WhatsApp. Als je dan naar WhatsApp gaat en je, even kijken, en je gaat dan naar chats, staat er onderaan bij chats staat er een groen bolletje met daarbij een getal. Daarin een getal. En bij mij staat er dus 68. Dus kom maar door met een screenshot in de app van Slam. Met het aantal ongeopende gesprekken. Kijken wie de slechtste apper is van alle Slam.

0: Armin van Buuren, Here in My Arms in de Slam Middagshow, midden in de Slam Middagshow strijd. Welke Slam-luisteraar heeft de meeste ongeopende WhatsApp-gesprekken? Ik dacht dat ik er veel had, met 68. Maar dat valt alles mee. Ik zal even kijken. Ja, Martijn heeft er heel weinig. Is er eentje? Ja, lekker bezig, Martijn. Even kijken, wat komt er binnen? Bart zegt 28. Ik zie nog iemand 122 chats sturen. Oké. Ik ga naar Robin. Hallo.
1: Hey, goeiedag man.
0: Zo, hoeveel ongeopende WhatsApp-gesprekken heb jij?
1: Ja, dat kan je. Dat af en toe gebeurt wel eens dat je even mist.
0: 192.
1: Ja, ja.
0: Hoe kan dat nou, joh?
1: Ja, nee, soms heb je wel even op ergens niet te reageren. En dan schiet er een been op en je toevoegt een groepsappie. En dan, dat kan wel eens gebeuren.
0: Ben je zo populair?
1: Nou, dat zo zul ik het nu niet zeggen. Maar het is altijd overal weer een feestje of dingetjes. En dan in een groepsappie of verjaardag, een cadeautje. En dan
0: dat is al
1: je toevoegt.
0: Lees je
1: en dan vrienden die hebben even.
0: Lees je het dan wel allemaal, of niet? Of laat je het gewoon een beetje gaan?
1: Nee, want ik zijn af en toe dan zie ik op beloofd wel eens wat voorbij komen. En dan denk ik van dan reageer ik er zoveel op in de pauze of iets in die richting. En dan in mijn hoofd antwoord ik hem wel, maar dat duurt wat langer. Ja.
0: 192 ongeopende WhatsApp gesprekken. We gaan kijken of iemand hier overheen kan.
1: Ja, nee, is goed. Laat me weten.
0: Oké, jojo.
1: Ik ben benieuwd. Hey, werk ze man. Hoi.
0: Dankjewel, doei. Oké, 192. Kan hier iemand overheen? Drop je screenshot via de app van

0: opende WhatsApp-gesprekken. Ik had net Robin aan de lijn. Legt de lat gelijk hoog met 192 ongeopende WhatsApp-gesprekken. Ik ga naar de telefoon. Martin.
1: Ja, hallo Florian.
0: En jij gaat er dik overheen.
1: Helaas wel, ja.
0: Hoeveel heb jij er?
1: Wat is het? 272, geloof ik.
0: Ja, met nog 8 erbij eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt. Dat is WhatsApp Business, zeg maar, ja.
0: Oh, WhatsApp Business. Ik dacht WhatsApp Plus. Ik dacht al, ik wilde eigenlijk nou vragen van, wat is er anders aan? Maar dat is gewoon voor zaken.
1: Ja, precies.
0: Hey, maar 202...
1: Die houdt er wel redelijk bij, maar het persoonlijke die gaat niet zo goed.
0: Daar gaat het flink mis. Zijn er dan niet mensen in je omgeving die zeggen van, hé, kan je eens even reageren op mijn appje, Martin, of niet?
1: Er zijn er heel veel die dat doen. Ja. En eigenlijk net zoals wat Robin had, denk ik van, ja, dat komt zo meteen. En dan, dan vergeet ik het weer eigenlijk. En dan is het gesprek alweer zo veel verder dat ik dat en dan ook eigenlijk niet meer waard vind. Dat ik niet waard vind. Hij heeft gewoon vergeten te doen en denk, nou, dat komt wel. En dan, ja, helaas.
0: Heb je ook niet eens gehad dat je een heel belangrijk appje hebt gemist of zo? Dat je een afspraak hebt gemist of zo, doordat je geen overzicht meer had in je WhatsApp?
1: Op het algemeen bellen ze dan.
0: Oh, dan bellen ze dan. Ja, oké. Okay, ja. Liever bellen dan appen. Is dat ook je bio op WhatsApp?
1: Ja, is het niet, maar dat moet ik misschien
0: Moet je even aanpassen. Ik zou het even aanpassen als ik jou was. Oké, de lat ligt nog hoger door jou, Martin. 272 ongeopende WhatsApp-gesprekken. Ik vind het bizar. Ik ben benieuwd of iemand hier overheen gaat.
1: Ja, nou, ik heb het niet voor ze, maar we zullen het zien.
0: Ja, ik geef de slamluisteraar nog 5 minuten. En zometeen, Jugel, Jamaican, Bam Bam, komt eraan.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee, what the fuck? Ja.
2: Waar je...

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it! Voor die

0: beste in sportvoeding.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is ja van Jumbo.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwak begaafd zeepaardje?
10: Oepsie!
9: Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
12: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: 7:55, goedenavond. Dit is Slam, het de middagshow. Ondertussen is het eigenlijk al lang avond geworden. Je weerupdate van Weer Online. Vanavond trekken vanuit de zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer met 22 graden. En dan even de wegen af met Flitsmeister. 1 vertraging langer dan 10 minuten gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 10 minuten.
4: Florian Hamelink.
3: Two Brothers on the fourth floor. Dreams komt eraan. En is Yugel en Soto. Dit is Jamaican Bam Bam.

0: naar de allerslechtste WhatsApper is. Wie heeft de meest ondergeopende WhatsApp-gesprekken in zijn WhatsApp? Ik ga naar Juri. Juri, alles lekker?
1: Ja hoor, ik zit alleen wel in de bios. Is dat erg?
0: Oh, zo. Oh, sorry, verpest ik
1: heel
0: de film.
1: Hij gaat zo beginnen.
0: Oh, hij gaat zo pas filmen. Oké, ja. Gelukkig. Ik had net Martin aan de lijn. Die had 272 ongeopende WhatsApp-gesprekken. Jij gaat hier overheen.
1: Ja. Lekker hoor.
0: Ja, nou, ik weet niet of dat lekker is.
1: Nee, dat snap ik.
0: Hoeveel heb jij er?
1: 274.
0: 274. Ongelooflijk. Ik zit even te kijken, je hebt een screenshotje meegestuurd. Maar wat staat er allemaal open bij jou? Wat voor groepsappen, jongen? Je zit er in zoveel.
1: Ja, klopt. Ja, dat hoort een beetje bij mijn baan.
0: Wat voor werk doe je?
1: Ik doe vooral dingen doorverkopen, zoals Pokémon en zo.
0: Oh, je zit er allemaal van die resale groepsappen.
1: Ja, klopt.
0: Maar moet je het dan niet openen, die groepsappen, om het een beetje bij te houden?
1: Nee, joh, dat komt allemaal als ik weer iets wil verkopen of kopen.
0: Oké. Maar heb je ook je persoonlijke en je werk WhatsApp? Heb je dat allemaal bij elkaar?
1: Ja, dat zit wel op mezelfde mobiel, ja.
0: Dus eigenlijk is het onmogelijk om jou te WhatsAppen? Want ja, de kans dat je reageert is niet heel.
1: Persoonlijke appjes ben ik wel wat meer gefocust op, maar dit soort groepsappen niet.
0: Nee. Hey, ik mag je feliciteren. Je hebt de meeste ongeopende WhatsApp-gesprekken.
1: Hey.
0: Nou, gaat vieren in de bioscoop.
1: Top, dankjewel. Ga ik doen.
0: Hey, we gaan het slammen. Prijspakket gaan we opsturen. En als laatste, welke film ga je kijken?
1: The Odyssey.
0: Hey, The Odyssey, wat leuk. Daar moet ik ook nog naartoe.
1: Oké, ik ga heel even appen hoe die was.
0: Ja, doe dat. Het wordt een lange zit, kan ik je wel vertellen.
1: Oké, zin in. Zijn pakket is in ieder geval binnen.
0: Ja, daarom. Dat is zo. Hey, veel plezier met de film.
1: Top, dankjewel.
0: Yo, later.
1: Later.

De allerlaatste van deze zomer. Maar we sluiten af met een knal. Frenkie Rizzardo zometeen vanaf 8 uur. En Sander Kleinenberg hoor je vanaf 9 uur met een mix. Eerst wil ik je nog voorstellen aan gloedje nieuwe muziek van een waarschijnlijk nieuwe artiest. Zijn naam is Lumine. Hij komt uit Nederland, gaat de laatste maanden echt keihard. Meer dan 1 miljoen maandelijkse luisteraars heeft hij op Spotify. En de afgelopen week was hij zelfs op pad met de legende Tiësto op Ibiza. Ja, het kan niet anders dat hij binnenkort ook gewoon zijn eigen show op Ibiza heeft. Want aan de platen ligt het niet. Steengoed, nieuw liedje van hem wat ik echt een keer aan je moet laten horen. Pick up the phone, Lumine, nieuw bij Slam.

0: aan het Pick Up Your Phone. Dat was hem voor de Slam Middagshow. Vanaf maandag nieuwe programmering. Dan hoor je Thomas met de Slam Middagshow van 4 tot 7. En de avonturen met Jarno en Jeppe. De nieuwe Slam Avondshow. Vanaf volgende week maandag al. Aankomende maandag zelfs al. 4 nachtjes slapen. Vanaf 7 uur. En zometeen de allerlaatste Slam Sunset. Veel plezier met Frankie Rizzardo.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu haal hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar
7: uit.
6: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Hallo, Odido.

0: in vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee! Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
7: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
8: Maar je moet gewoon je boek houden.
7: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
12: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400, daaronder zijn ook veel buitenlanders. Twee vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
18: Alle verf super voordelig.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we het alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: The sun goes down, the vibe goes up.
16: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de

Nee toch, nee toch. Het zegt me dat het niet waar is. Het is echt zo. Welkom bij de laatste avond van Slam Sunsets. De zomer is voorbij. Dat betekent we gaan op één keer de zon zien zakken in de zee. De laatste twee DJ-setjes staan vanavond op het programma. Maar we hebben een fantastische afsluiter. Je hoort dit uur Frankie Rizzardo.

Frankie Bizzardo dit uur in de mix. Zijn flow klanken door de speakers heen tijdens een van de laatste Slam Sunsets. Maar gelukkig is alles terug te kijken op het Slam Music kanaal. Daar vind je sets van onder andere Superstrings, Laura van Dam en ga zo maar door. Met beeld erbij. Dat is lekker.

Denk nog even één keer terug aan je mooiste momentje op het strand. Pak nog even een cocktailtje erbij. Doe even zo met je lippen. En je proeft gewoon weer die mojito die je toen geschonken hebt gekregen. Terug naar die zomeravond met Frankie Rizzardo tot 9 en zijn remix van New Millennium.

zie dat de gym weer flink gebruikt wordt. Onder andere door Lisa en ook Johan is erbij. En wat ben jij aan het doen? Check even in via de app van Slam. Zometeen gaat de sunset verder. De laatste set van de zomer. Die eer is in handen van Sander Kleinenberg. Die hoor je zometeen hier op Slam.

0: zomerlang. Elke zonsondergang. Slam. Sunsets.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Fans van Voordeel.
22: Aldi.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Daar was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94e minuut maakte Wout Weghorst de 3-1, Taha maakte de vierde treffer. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie het dan tegen Oranje moet opnemen. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je voelt je.

gelukkig komt er vanaf maandag iets leuks voor terug. Een nieuwe programmering op Slam. Met de avonturen van Jarno en Jeppe. De nieuwe avondshow tussen 7 en 10. En ik hoop dat je daarbij bent. We gaan lachen, we gaan gekke dingen doen. En we gaan vooral samen de avond vieren en doorkomen. Tune in maandag vanaf 7 uur. Maar eerst de laatste sunset. Sander Kleinenberg.

control. Hij geeft precies wat je wil op deze donderdagavond. Sander Kleinenberg is de laatste Slam Sunsets, maar gelukkig is er veel te checken op het musickanaal van Slam op YouTube. Daar kan je heel veel sets terugkijken. En hoe is het bij jou deze donderdagavond? Heb jij onweer, heb jij regen, hagel of gewoon lekker zonnig? Het is een beetje verdeeld in het land als ik het check via de app van Slam. Ik hoor graag van je. Gelukkig schijnt de zon door de radio. Tot 10 uur. Sander Kleinenberg.

uurtjes bij de Armadillo op Lowlands. Het feestje is eigenlijk al over, maar wij dansen door tot het eind. Tot het bittere eind. De laatste Slam Sunset. Ik hoop dat we samen genoten hebben van de zomer. De laatste vieren we met Sander Kleinenberg.

Superstrings. Nicky Romero, je vindt het allemaal terug op het Slam Music kanaal op YouTube met beeld erbij. Want we hebben heel erg veel sunsets opgenomen deze zomer. En de laatste applausje voor iedereen, maar especially voor Sander Kleinenberg. Hij sluit deze Slam Sunset af. Op naar de nieuwe programmering vanaf maandag. Geen Slam Sunsets meer, maar een nieuwe avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe en ook de nieuwe middagshow met Thomas. De hele line-up daarvoor check je via slam.nl. Wij sluiten af met de remix van de Gorillaz. Dit is There.

0: Jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
8: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo wel simpel kan het zijn.
15: Bel Simpel zet de tijd op 10 uur.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keer een kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered, meldt het AD. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. Het gebeurde afgelopen maandag al. De reddingsbrigade kwam direct in actie en zorgde dat iedereen veilig uit het water werd gehaald. De Noren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al 1,5 week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan 0,5 seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook 2 wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alison dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.
18: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: De Keukenkampioendivisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukenkampioendivisie.
20: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
22: Elke vrijdag 24.

Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: sportvoeding.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
12: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
13: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
21: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
13: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
22: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En dat was het nieuws op Slam.
0: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Boekhouden leuk?
8: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt.
7: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt.
8: E-accounting. Daar kun je op rekenen.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Music.
1: Oliver Heldens and Kreider and the Young Punks. AEIOU.

0: sportvoeding.
1: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
0: Via je smartphone.

0: Thijs Bennema. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man van wie de tuin is meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En dat was het nieuws op Slam.
1: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In New York worden misschien twee luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. Twee piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Afrojack and Gil Glaze. Align.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in hun stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie elk land mag oppompen en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat twee luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel. Maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen. Dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf